0: en overleden. 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde het net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: het uit het Limburgse nieuws. Vlaanderen wil strengere afspraken met Wallonië en Frankrijk over de vervuiling van de Maas. In Nederweert is de eerste opleiding tot wijnboer van start gegaan. En de ziekenomroep Vrolijke Medicijnen in Maastricht bestaat 75 jaar.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
3: Ja, vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. We holen ons. Unser Land zurück, es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
2: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Primeur Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuiten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
4: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch jongens?
2: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, naast wat wolkenvelden, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en dan wordt het hooguit 18 graden.
5: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken. Bovendien is er een eigen werkplaats en eigen monteurs die de keukens en losse apparatuur monteren en kookklaar opleveren.
6: Stiel Accupower, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
7: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
8: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert. Beweegt Limburg.
11: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
9: voordeeluitjes.nl.
10: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hackert. Beweegt Limburg.
12: Show.
13: Dit is L1.
14: Het is maandag. Welkom bij de voorgloeier.

0: NXS, Oud-Australië, Never Tear Us Apart. Oh, goedemorgen, lustreers. 7 minuten over 7, geluisterd naar de LN Ochtendshow. Met heel veel bijdragen van lustreers die eens een suggestie doen voor de vergluur van vandaag op deze frisse maandag. En naar de vaandien kun je onder andere van Roel de Zit Haag, Gloeiwappies, Igon S. Ruiversen, Och voor Siska en Robbie, Siska Peters en Ronnie Tober.
1: Ja.
0: Met het kermisleedje Schoenendag van Roel.
1: Ja, en dan hebben we ook nog Poolse Frank natuurlijk. En ook hij begint altijd met Gene Tobermann. Met Zobje begint hij en het nummer Tsarna, oftewel Re. Aha. Niet te verwisselen met Tsarna, dat dan weer zwart betekent.
0: Oh.
1: Dus daar komt hij mee vandaag op deze frisse maandag. En dan hebben we hier ook weer Annemieke, de vrouw van Stefan van Engen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, pa en ma.
1: Hey.
2: Op deze frisse maandag.
1: Ja.
2: Nou, dit meisje is ook al wel wakker. Ik heb eigenlijk totaal geen zin vandaag. Maar het ging wel goed als we daar te waren in de stad Bolwijk. Nou, Maarten, ja. Ik ben heel benieuwd wat ze zo te hebben gekocht. Hebben ze de centen laten rollen?
1: Ja, zeker.
2: Nou, volgens mij wel. Heel goed, heel goed. Nou, geniet ervan, zou ik zeggen. Nou, voor deze frisse maandag dacht ik weer eens aan Ma Lolita. Ik zou zeggen, iedereen een fijne dag en radio aan.
1: Jij hebt ook even gekeken wat er zoal genoemd is. Hè? Ik weet onder andere Rick IJs, die twee streepjes, maar er zijn er meer, hè?
0: Ja. En volgens mij hadden we ook nog... daar ben ik hem even kwijt.
1: De kermis van Ronnie Tober ook, denk ik.
0: Die
1: hè?
0: Is nu ook 2-3 keer gemeld. En we hadden nog een andere. Oh ja, Ronald Keijs is nog niet te vergeten.
1: Ah, Santa Maria.
0: Jawohl, jawohl. Nee, de andere van Ronald Keijs.
1: Nou, jij hebt het bijgehouden, dus...
0: Tegen meer, weet ik, zoiets was het.
1: Jij bedoelt Dich zu leben.
0: Ja, dat was. Dank je zeer, dank je.
1: Nou, we gaan nog eventjes door tot een uurtje of 7:30 met de volgende weer. Je kunt dus nog eventjes binnenkomen met jouw frisse beginplaat. Positief moet die zijn. Een weekstarter, zeg maar eventjes, kan via de L1 WhatsApp. L1.

0: Happy X en Becky G. Zo zul je me eten met Sorry Papi. Oh. Veel suggesties komen binnen. De verhoudingen liggen wel erg dicht tegen elkaar. En de variëteit is enorm, hè Maarten?
1: Ja, dat is meestal zo natuurlijk. Want iedereen heeft zo zijn eigen nummertje wat hij wil horen. Zo is daar bijvoorbeeld ook Roel de Jong, onze buschauffeur. Normaal gesproken, in de zomer in ieder geval, rijdt hij bijna dagelijks richting Spanje. Maar ben benieuwd of dat vandaag ook zo is. Want het is natuurlijk vakantietijd geweest. Hè? En dan gaan er veel meer mensen, die Spaanse Costa's. Maar er gaan nog wel wat mensen. Goedemorgen, Roel.
2: Hey, goedemorgen mannen. Hey, man. Roel hier. Ja. Ja. Eat, sleep, rave, repeat. Dat is een beetje wat door mijn hoofd heen gaat.
1: Toch wel.
2: Dit weekend nog eventjes snel op en neer naar Spanje geweest. Naar de Costa. Ja. Nu weer terug. Gistermiddag terug. En nu aan het vertrekken om een groep op te halen. Om die even af te zetten in Amsterdam.
1: Oh.
2: Kom ik meteen op Erwin met het reuzenrad. Lijkt mij een geweldig nummer. Hey, goedemorgen mannen.
1: Hey, man.
2: Roel hier. Ja. Ja. Eat, sleep, rave, repeat. Dat is een beetje wat door mijn hoofd heen gaat.
1: Toch wel.
2: Dit weekend nog eventjes snel op en neer naar Spanje geweest. Naar de Costa. Ja. Nu weer terug. Gistermiddag terug. En nu aan het vertrekken om een groep op te halen. Om die even af te zetten in Amsterdam.
1: Oh.
2: Kom ik meteen op Erwin met het reuzenrad. Lijkt mij een geweldig nummer. Ik zou zeggen, doe die er maar bij. Ah.

0: En Paul, ik ga voor Vicky Leandros met Die Bouzouki klank door die zomernacht. Geweldig vindt hij dat. Groetjes en nog een fijne dag van Emiel. Langzamerhand gaan we de balans opmaken. Zometeen komen er nog een paar voorbij. Ik zie Nicole nog, ik zie John nog. Dus wie weet komt er nog wat verandering in het lijstje. Dus we horen het zometeen hier bij de L1 Ochtendshow.
1: De L1 Ochtendshow. Goedemorgen.

0: Kravitz hier bij de L1 Ochtendshow. It ain't over till it's over.
1: L1 Ochtendshow. Goedemorgen.
2: Waar we nog steeds bezig zijn met de voorgloeier op deze frisse maandag. En dat moet dan een positieve weekstarter zijn. We hadden het al eventjes Roel de Jong aan de lijn, die natuurlijk die bus rijdt naar Spanje, de Costa's. En ja, ik vroeg me eigenlijk af, wanneer is dat seizoen afgelopen? Nou, Roel heeft daar het antwoord ook nog eventjes op.
3: Even om je vraag te beantwoorden. Het seizoen bij ons loopt af 25 oktober.
2: Ja?
3: Dan gaat de bus naar Benidorm door.
2: Okay.
3: Maar goed, we hebben nu veel personeel bemoeid. En een aantal van ons, zoals ik, dat stopt het voor 25 oktober. En dan zijn we er volgend seizoen weer.
2: Kijk. Nou, dat weten we
0: dat ook.
2: Ja. Dus hebben we helemaal bijgepraat over hoe dat een beetje gaat in die bussen richting de Costa's.
0: We gaan naar Nicole Poels. Die is ook binnengekomen met een bijdrage. Dag Nicole.
4: Goedemorgen, met Nicole. Ja, we hebben geweldige opdrage gehad afgelopen weekend.
2: Mooi,
4: fijn. Helemaal te gek.
2: Kon niet komen, Nicole.
4: Dus mijn dag is sowieso helemaal goed. Maar om nog beter te maken, Roland Keizer liep me ook wel heel ziek.
0: Ah.
4: Dankjewel. Fijne dag. En misschien tot morgen.
2: Jazeker.
0: En het Duitse Schallplatte. Dankjewel, Nicole.
2: En John Nijpelaar is er ook weer. Hey, John, man. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, gloeiwappies. We zijn er ook weer even bij. Ik wens weer iedereen een hele fijne dag verder en een hele goede week tegemoet te gaan. Ik ga vandaag voor Ronald Keizer en Lieben met hier.
2: Oké. Okay.
5: Groetjes. Hoi, hoi. Hoi.
2: En dan Fiede Gijzelaars nog, die zegt, ik ga voor het reuzenrad van Erwin. En Chef 1, die is er ook weer bij. Die zegt, de chef heeft de Reuvense kermis al afgesloten voor dit jaar. Ik vertrek zo meteen naar Italië, zegt hij.
0: Ah.
2: Maar voor onze Pascal en alle anderen die nog wel gewoon doet mij maar Ronnie en Siska met het nummer Kermis. En tot slot Wilbert van der Heijden, die zegt ook Erwin en het Reuzenraad.
0: Het wordt een hele zo weekend. De gasten optellen, aftrekken, Maarten. En zometeen de vuurgloeier van

0: mooie samenwerking tussen Ed Sheeran en Martin Garrix. Je hoorde Repeat It.
1: De voorgloeijacht.
0: Ja, de finale is zover. We gaan kijken wat de voorgloeier wordt van vandaag. Maarten, je hebt een overzichtje?
2: Het is een hele spannende geweest, hoor. Kermis deed het goed natuurlijk, hè. Ja. We hadden ook nog Rick Astley die erbij stond.
0: Never Gonna Give You Up.
2: Hartstikke hoog aangekomen. En Erwin met het reuzenrad. Uiteindelijk ook nog, kan ik me ook allemaal voorstellen, hè, die kermisplaatjes, omdat het onder andere kermis in Opperuiver is, waar Pascal woont en die behoorlijk bezig is met het vieren van de kermis. Maar toch is er een andere plaat die er net bovenuit stak. En daar kwam bij onder andere Nicole Poels mee en John ook nog op het laatst. En dat heeft ervoor gezorgd dat hij het is geworden.
0: Wacht even.
2: Want de volgende van deze maandag, frisse maandag, de 7e september, is Roland Keizer en Dicht Zoen.

0: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Mama! Mama! Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost, autotaalglas.
11: Het is 3 minuten over half 8, het LA Nieuws met Maarten Bonnemaiers.
12: De Vlaamse minister, milieuminister Jo Broens wil een nieuwe drinkwaterverdrag met bindende afspraken over de vervuiling van de Maas. Vorig jaar moesten drinkwaterbedrijven 56 keer de inname van Maaswater stoppen of beperken, waarvan 33 keer in Limburg. Broens vindt dat vooral Wallonië en Frankrijk meer moeten doen om vervuilende lozingen door bedrijven te voorkomen. Het schrappen van de woonkazerne voor 600 arbeidsmigranten bij Vida XL in Venlo lost volgens een werkgroep uit Horst aan de Maas het echte probleem niet op. De groep wil dat Den Haag eindelijk werk maakt van eerdere adviezen van de commissie Roemer. Die kwam in 2020 met een advies om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland aan te pakken. Zo zouden werk en huisvesting van arbeidsmigranten minder aan elkaar gekoppeld moeten worden om dakloosheid te voorkomen. 11 cursisten zijn begonnen aan de eerste Limburgse opleiding tot wijnboer. De lessen worden niet alleen in een klaslokaal gegeven, maar vooral tussen de druivenranken op verschillende wijndomeinen. De deelnemers leren onder meer over bodemonderzoek, druivenrassen en het maken van wijn. Het niveau van de cursisten is volgens Bart van Erp van Nieuw-Vertha heel divers.
13: Een aantal maken al wijn of hebben een wijngaard of zoiets. Een aantal die misschien iets willen doen. En een aantal mensen die het gewoon leuk vinden om er iets mee te leren of van te leren.
12: Wie alle 4 de modules en examens haalt, krijgt erkende certificaten. Ziekenomroep Vrolijke Medicijnen heeft in Maastricht UMC Plus het 75-jarig bestaan gevierd met een speciale uitzending. De omroep verzorgt iedere zondagochtend een verzoekplatenprogramma voor patiënten. Het motto is al jaren muziek als medicijn. Muziek en persoonlijke aandacht moeten patiënten tijdens hun opname wat afleiding bieden. Het weer in Limburg dan nog. Vandaag wordt het zonnig en warm. Het blijft vrijwel overal droog. En vanmiddag loopt de temperatuur op tot zo'n 30 graden. Vanavond is er plaatselijk een regen- of onweersbui mogelijk.
11: Dankjewel, Maarten. We kijken nog even naar de situatie op de weg. A2 richting Eindhoven. Neem me niet kwalijk. Dan moet je rekening houden met zo'n 40 minuten vertraging tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Dan gaan we even verder kijken op de A67. Als tenminste het pijltje van de muis een beetje kan helpen op weg naar een ander vakje. Dat gaat lukken. A67 in noordelijke richting tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide. Daar zo'n 10 minuten vertraging. En de A73 in noordelijke richting tussen knooppunt Tiglia en Venlo West moet je rekening houden met zo'n 5 minuten vertraging. Heb jij een file of flitser gezien? Geef het door op de L1-app.

0: was de titel, je hoorde Michael Jackson. De LA Ochtendshow, tijd voor het mediaoverzicht. De Duitse radicaal-rechtse partij AfD is de grote winnaar van de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij haalde ruim 43% van de stemmen. Een overwinning voor AfD werd al verwacht, maar zo'n enorme zege zag bijna niemand aankomen.
1: Lieve vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. We holen ons unser land terug. Het begint hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
2: De overwinning is een schok voor de Duitse politiek. Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat een radicaal rechtse partij de grootste is geworden. En dat is vooral een opsteken voor extreem rechts, zegt deze correspondent.
3: Voor aanhangers van de AfD, omdat ze dit zien als het begin van een golf van verandering die over heel Duitsland kan gaan spoelen. En dat de AfD eindelijk een partij is die iets kan doen om hun geldzorgen of zorgen over migratie weg te nemen. Ja, en daartegenover staan zo'n beetje alle andere Duitsers die juist zien dat de opmars van de AfD niet te stoppen is. En zij zien een partij die volgens de Binnenlandse Veiligheidsdienst zich niet gedwongen voelt om zich aan de grondwet te houden en voor wie de macht nu binnen handbereik is.
2: De partij haalde net niet genoeg voor een absolute meerderheid en daardoor wordt een regeringvorm lastig. Bijna geen enkele andere partij wil met de AfD samenwerken vanwege de extreme standpunten.
0: In Belgrado wordt vanmiddag de Servische oud-generaal Mladic begraven. Hij werd door het Joegoslavië-tribunaal veroordeeld tot levenslang voor genocide. Maar in eigen land is hij nog altijd een held. Hij wordt daar volgens correspondent Thijs Kettenis gezien als de man die opkwam voor het Servische volk.
4: Het lichaam van Mladic ligt de hele ochtend opgebaard in een kerk hier in Belgrado. En verwacht wordt dat duizenden mensen afscheid komen nemen. Een staatsbegrafenis wordt het officieel niet. En president Vučić zal dan ook niet aanwezig zijn. Maar duidelijk is dat de regering de familie van Mladic op alle mogelijke manieren bijstaat om hem eervol te kunnen begraven.
0: Onder druk van de Europese Unie werd afgezien van een staatsbegrafenis van Mladic.
2: Zaandam is onlangs heel goed weggekomen, meldt een vandaag. Kinderen van amper 12 of 13 jaar plaatsten daar explosieven, waarvan één zwaar explosief niet afging door onkunde van die kinderen. Volgens de burgemeester had een complete straat met huizen weggevaagd kunnen worden.
5: Ja, het is een godswonder en groot geluk dat die niet is afgegaan, want dat had tarwekampachtige taferelen kunnen veroorzaken.
6: Echt heel groot, hè, begrepen?
5: Ja, dus daar zijn we ook buitengewoon bezorgd over, dat dit soort enorme bommen hier worden aangebracht. En we prijzen ons gelukkig dat het niet is afgegaan. Maar het geeft wel aan tot wat voor gewetenloze acties mensen in staat zijn om kennelijk ergens wraak op te nemen.
2: De burgemeester is aan de deur geweest bij de bewoners om te horen hoe het met ze gaat. De politie zegt dat de jonge uitvoerders wel gepakt worden, wil ook de opdrachtgevers opsporen tegelijkertijd.
0: Bij een vliegtuigongeluk op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan, op een weg met een aantal auto's in aanraking kwam en daarna in een weiland tot stilstand kwam.
7: Oh, oh. Yo. Oh my god.
8: At approximately 1:58 this afternoon, a cargo plane crashed at Miami International Airport as it overran the runway number 30. It came to rest at a field adjacent to the airport.
0: Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open.
2: Ja, en verder vandaag staat er op het programma en wordt bekend dat hypotheekketen die hypotheken te koop staat. Franse eigenaar heeft fusie- en overnameboutique Afergisk en Co. ingehuurd om de bekende hypotheekadviseur te verkopen, zeggen 2 bronnen uit de financiële sector op voorwaarde van anonimiteit. De laatste week van de coronaverhoor begint met oud-premier Rutte en de rechtbank in Utrecht begint aan het proces tegen een man en een vrouw die worden verdacht van het drogeren en seksueel misbruiken van kinderen van vrienden in Woudenberg.

0: Alex Warren en Burning Down. Maarten, met iedere dag zo vroeg opstaan zat ik nog even te denken aan een oud radio-onderdeeltje wat je misschien nog bekend voorkomt, de ochtendgymnastiek.
1: Oh, dat is wel heel oudbollig.
0: Ja. Maar hebben jullie ook nog gedaan in de ochtendshow, toch? Ochtendgymnastiek in coronatijd, kan ik me herinneren.
1: Nou, dat was niet echt van de ochtend, maar dat was eigenlijk een man, Erik Eurlings was.
0: Ja.
1: En die deed oefeningen. Dat was inderdaad om mensen in coronatijd in beweging te houden. Dat deed hij eigenlijk op televisie.
0: Ja.
1: En dat deed hij met dingetjes die je gewoon in huis voor handen had. Dus wc-rollen,
0: ja.
1: Plastic flessen, water, ja. Dat soort dingetjes. Een stoel, ja. Waar je dan dingen mee kon om te kunnen bewegen. Dus ja, dat was. Maar dat was niet echt een ochtend.
0: Nee.
1: Als je het vroeger had.
0: Maar je zei heel terecht, het klonk allemaal heel erg oebollig in die tijd.
1: Dat was oebollig.
0: Klopt?
1: Ja.
2: 1, 2, 3, 4. Ga voor over, rechtop en strek. Ga voor over, rechtop en strek.
3: Rustig tempo. En dan gaan we voorwaarts.
4: Lekker hard meeklappen. Doen we nog. 4, 3, 2.
0: Ja, en dan denk je, als dat zo oebollig klinkt, waar hebben ze dat vandaan dat het zo oebollig klinkt? Ik ging een beetje terugzoeken in de Amerikaanse radiogeschiedenis. Kwam in de jaren 60 uit. Klonk heel anders toen.
5: Hey, you!

0: Ja, dat was nog eens ochtendgymnastiek in 1963. Jackie Wilson en Baby Workout. 9 voor 8. Kijk even naar buiten. Ah, het zonnetje is al aan het doorkomen. En het wordt lekker warm vandaag, Maarten.
1: Ja, zeker. Het wordt een bijzonder warme dag voor deze tijd van het jaar. Het wordt 30 graden verwacht. Wow. Hier in onze provincie in ieder geval. In andere provincies zal het ietsje minder zijn. Maar toch een behoorlijke nazomerdag. He, en dat betekent dat we ook weer even buiten gaan kijken. Het zonnetje schijnt al buiten. Maar ik vraag me af of dat bijvoorbeeld ook het geval is bij Peter Meijer. En die is vandaag, ja, zegt hij zelf.
2: Goedemorgen Maarten en Paul en luisteraars Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Stijl. Ja, het is vanochtend al een hele lekkere ochtend, ja. Een graadje of 18. Maar dat is de opmaat na een hele warme dag vandaag met 29, misschien wel 30 graden. De wind is uit zuidwest, kracht 2 tot 3. Wordt later in de dag iets sterker, maar daar hebben we geen last van met zo'n lekkere temperaturen. Ja, voor de rest is dit de laatste dag in een serie van, ja, van de toch een paar mooie dagen achtereen. Het wordt daarna wat wisselvalliger. Dus ik zou zeggen, geniet van de dag en tot morgen.
1: Ja, doen we zeker. Dankjewel. Tot morgen, Peter. En we zien inderdaad prachtige luchten, blauwe luchten, wolkjes erin en zo. Het ziet er helemaal niet slecht uit. En ja, ik moet er wel bij zeggen dat we deze week even moeten ontberen dat Helmut Weiss er op dat dak van Maastricht Hagen Airport. Die is er gewoon niet. Die is een week op vakantie. Dus we moeten het doen met Peter en André van Maris. Maar ja, mocht jij zoiets hebben van, goh, ik wil ook wel eens een keer een weerwaarneming sturen. Ik maak een filmpje en zeg bij wat ik zie. Kan altijd. En dan kun je gewoon sturen naar de L1 WhatsApp. En dan komt er vanzelf voorbij hier tijdens die weerwaarneming. Ja,
0: van harte welkom.
1: En ik had het er al over. André van Maris in de Grashoek. Daar is hij. André, waar ben je, jongen?
3: Ach. Goedemorgen, Maarten en Paul. Op deze maandagmiddag vanuit de Grashoek. De weerwaarneming. Een praktisch strakkelog. Heel door een klein wulkje erin. Het geen betekenis. Het is zo goed als windstil. Lekkere temperatuur al vanmorgen. Rond de 17 graden op dit moment al. En temperaturen die vandaag in de loop van de dag opgelopen naar 29, 30 graden. Dus dat is toch wel uitzonderlijk ding voor deze tijd.
1: Denk het ook.
3: Ja, misschien wel lekker genieten van een volle zomerdag nog. Deels gegeven is, dus ja, niet verkeerd. Het blijft de ganse dag terug. Dat is alweer meegenomen. Tja, en voor de rest is het gewoon vandaag toch een fijne dag van maken nog. Ik wens u een hele fijne dag ook in de studio en radio.
0: Radio. Nou, dat waren mooie waarnemingen toch?
1: Mooi zeker, gefilmd. Absoluut. En het weer ziet er gewoon lekker uit vandaag. Laten we er met z'n allen heerlijk van genieten.
0: Gaan we zeker doen. LN Radio. Met de LN Ochtendshow. En als het zo'n weer is, dan kunnen ze erop uit. Dan kunnen ze gewoon even ruimte pakken. Pak ze gewoon even de straat op een onbewaakt ogenblik. En de gasten een rondje maken. Lekker dansen. Doen ze al voor Ronaise, Zuid-Amerika. Dus van erg.

0: voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
1: Mijn dochter. Mijn dochter. Ze is weg. Ze heet Emma. 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
2: Een vermist kind. Elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
0: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
3: Ze vallen weer. Onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer. Onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Het wordt weer gezellig in huis.
4: Met Rousseau chocolade.
3: Rousseau chocolade. Met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
5: Stiel heggeschaar. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
6: Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker op de Europe Art Fair, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
8: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
12: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
13: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
12: Ah, check.
11: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
14: Punt uit het Limburgse nieuws. Vlaanderen wil strengere afspraken met Wallonië en Frankrijk over de vervuiling van de Maas. In Nederweert is de eerste opleiding tot wijnboer van start gegaan. En de ziekenomroep Vrolijke Medicijnen in Maastricht bestaat 75 jaar.
15: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
16: Dooral Meegens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
17: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bund der Sarah Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
16: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
18: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
16: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden.
19: De files op de weg A2 in de richting van Eindhoven moet je rekening houden bij de afrit Budel met zo'n 11 tot 12 minuten vertraging. Ook op de A67 vanuit Venlo richting Eindhoven is het hommeles op de afrit Someren. Knooppunt Lederheinde, daar moet je rekening houden met een ruim kwartier vertraging. Andere files nog A2 en dan in het zuiden tussen Urmond en Elslo. 5 minuten vertraging. De A76 in zuidelijke richting tussen knooppunt Kerensheide en Nut. 5 minuten vertraging. En dat waren de files. Maar heb jij nog wat gezien, een file of een flitser? Geef het door op de L1-app, delen wij het weer met onze luisteraars.
20: Lekker kunnen gaan waar je wil, net zoals vroeger? Dat kan met een scootmobiel. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte scootmobielen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.

0: in Tudderen.
1: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
2: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu. Voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
3: In de nieuwe editie van Chapeau Magazine. Het nieuwe kunst- en cultuurseizoen. Met onder meer zanger Koen van Dam. Acteur en regisseur Michel Sluismans en de Nederlandse Dansdagen. En ook de restaurants Harry's, La Source en Mes Amis. Volg Chapeau ook online en op social media.
4: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
5: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub, een gekmakend lekkere bak vol karakter.
4: Budget Home Store, meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
5: Huubs lekkere koffie, bestel hem snel op shop.refill.nl.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
7: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
8: Show.
9: It is LA.

0: vooral in de jaren 80 actief. De band Everything But The Girl. Je hoorde Missing. LA in ochtendshow met Verhalen en het Neuts uit Limburg. Wijn drinken kunnen we in Limburg al behoorlijk goed, maar wijn maken is natuurlijk een ander verhaal. Voor het eerst is er nu een Limburgse opleiding tot wijnboer.
1: Ja, en dan zou je verwachten, dat gaat in de klaslokaal gebeuren. Maar ja, je kunt natuurlijk het beste gewoon in de praktijk oefenen. En dus gebeurt dat allemaal gewoon tussen de druivenranken. 11 cursisten leren er alles van bodemonderzoek tot druivenrassen. Sommigen met zelfs een droom van een eigen wijndomein. Ja, en dat was voor onze collega Maurice Jesse aanleiding om ook maar eens die wijngaard in te gaan.
2: Wat we dadelijk van jullie verwachten is, je krijgt in groepjes van 3 of 4 krijg je een refractometer. Dan ga je naar buiten en je pakt een rij druiven en je gaat meten wat het suikergehalte van je druiven is.
3: Theorie en praktijk meteen tijdens de openingsles op de eerste Limburgse wijnopleiding. Het beginniveau van de cursisten die in de klas zitten is verschillend.
4: Een aantal maken al wijn of hebben een wijngaard of zoiets. Een aantal die misschien iets willen doen. En een aantal mensen die het gewoon leuk vinden om er iets mee te leren of van te leren.
5: Ik weet wel een beetje hoe het gaat. Alleen ja, ik hoop hier wel echt de kneepjes van het vak te leren van de echte kenner.
6: Oh ja, dat is het hier. Maar ik zie het niet goed met bril. Maar even dan. Dus is hier, dat is als een soort lijntjes in. Dus wie een thermometer.
7: Henry, ik heb het idee dat je vandaag snelle leerlingen hebt.
8: Dat is echt top. Dit gaat voortvarend. Ja, het is een beetje uitzoeken van oké, op welk niveau, welke interesses en welke diepgang. Maar dit gaat goed.
7: Is hij goed?
9: Ik weet niet, moest een expert vragen. Dan moeten we nog leren.
10: Ik heb al eerder wat wijnproefcursussen gedaan. Maar ik denk, ja, nu is het tijd om het zelf te gaan doen.
3: En zelf wijnboer worden in onze eigen provincie, dat kan tegenwoordig prima.
11: Wat vroeger klimaat in Frankrijk was, dat hebben we nu gewoon hier. Dus we kunnen prima hier hele lekkere wijn maken.
8: Vanuit Zuid-Limburg begonnen ooit. Hè? Ja, Apostelhoeven was dan de eerste die er ooit mee begonnen is. En het ontwikkelt zich door de hele provincie.
3: Eigen wijndomein, dat zou wel geweldig zijn.
10: Dat zou fantastisch zijn. Ja, zoals ik nu om me heen kijk, dacht zo straks, denk ik, dit zou ik wel, zie ik wel voor ogen. Ja, zoiets. Dat is wel top.
0: Nog iets voor jou, zo'n cursus?
1: Nou, ik moet je zeggen, ik heb hotelschool gedaan, dus ik weet er al best wel wat van.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, ik zou daar best, als ik straks over een x-aantal jaren met pensioen ben, daar best wel wat mee kunnen doen, ja.
0: Nou, en de wijnen gaan goed hier in Limburg.
1: De wijnen gaan goed en het klimaat speelt ons natuurlijk in de kaart, hè, wat dat betreft.
0: Ja, maar dat gaat zelfs tot Gelderland toe, hè?
1: Het gaat wel hoger zelfs, heb ik
0: begrepen. Utrecht, ook al wijnranken te zien. Ja, nou, ja. Wat wil je nog meer? In Limburg gaat het de goede kant op en je kunt zelf een wijndomein beginnen.
1: Over een x-aantal jaren met pensioen ben, daar best wel wat mee kunnen doen, ja.
0: Nou, en de wijnen gaan goed hier in Limburg.
1: De wijnen gaan goed en het klimaat speelt ons natuurlijk in de kaart, hè, wat dat betreft.
0: Ja, maar dat gaat zelfs tot Gelderland toe, hè?
1: Het gaat wel hoger zelfs, heb ik
0: begrepen. Utrecht, ook al wijnranken te zien. Ja, nou, ja. Wat wil je nog meer? In Limburg gaat het de goede kant op en je kunt zelf een wijndomein beginnen.

0: Venlo en Toes. L1 met de ochtendshow, het mediaoverzicht. De Duits radicaal rechtse partij AfD is de grote winnaar van de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij haalde ruim 43% van de stemmen. Een overwinning voor AfD werd al verwacht, maar zo'n enorme zegen, dat zag bijna niemand aankomen.
1: Liebe Freunde, dieser Abend heute ist historisch. Wir haben Geschichte geschrieben. Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
0: De overwinning is een schok voor de Duitse politiek. Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat een radicaal rechtse partij de grootste is geworden. En dat is vooral een opsteken voor extreemrechts, zegt deze correspondent.
2: Voor aanhangers van de AfD, omdat ze dit zien als het begin van een golf van verandering die over heel Duitsland kan gaan spoelen. En dat de AfD eindelijk een partij is die iets kan doen om hun geldzorgen of zorgen over migratie weg te nemen. Ja, en daartegenover staan zo'n beetje alle andere Duitsers die juist zien dat de opmars van de AfD niet te stoppen is. En zij zien een partij die volgens de Binnenlandse Veiligheidsdienst zich niet gedwongen voelt om zich aan de grondwet te houden en voor wie de macht nu binnen handbereik is.
0: De partij haalde net niet genoeg voor een absolute meerderheid en daardoor wordt een regering vormen lastig. Bijna geen enkele andere partij wil met AfD samenwerken vanwege hun extreme standpunten.
3: En in Belgrado wordt vanmiddag de Servische oud-generaal Mladic begraven. Hij werd door het Joegoslavië-tribunaal veroordeeld tot levenslang voor genocide. Maar in eigen land is hij nog altijd een held. Hij wordt daar volgens deze correspondent Thijs Kettenis gezien als de man die opkwam voor het Servische volk.
4: Het lichaam van Mladic ligt de hele ochtend opgebaard in een kerk hier in Belgrado. En verwacht wordt dat duizenden mensen afscheid komen nemen. Een staatsbegrafenis wordt het officieel niet. En president Vučić zal dan ook niet aanwezig zijn. Maar duidelijk is dat de regering de familie van Mladic op alle mogelijke manieren bijstaat om hem eervol te kunnen begraven.
3: Ja, want onder druk van de Europese Unie werd afgezien van die staatsbegrafenis.
0: Zaandam is er heel goed mee weggekomen, meldt 1 Vandaag. Kinderen van amper 12 of 13 jaar plaatsten daar explosieven van, waarvan één zeer zwaar. En die is gelukkig niet afgegaan door onkunde van de kinderen. Volgens de burgemeester had een complete straat met huizen weggevaagd kunnen worden.
5: Ja, het is een godswonder en groot geluk dat die niet is afgegaan. Want dat had tarwekampachtige taferelen kunnen veroorzaken.
6: Echt heel groot, hè, begreep ik.
5: Ja, dus daar zijn we ook buitengewoon bezorgd over. Dat dit soort enorme bommen hier worden aangebracht. En we prijzen ons gelukkig dat het niet is afgegaan. Maar het geeft wel aan tot wat voor gewetenloze acties mensen in staat zijn om kennelijk ergens wraak op te nemen.
0: De burgemeester is aan de deur geweest bij de bewoners om te horen hoe het met ze gaat. De politie zegt dat de jonge uitvoerders wel gepakt worden, maar wil ook de opdrachtgevers opsporen.
3: In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt zusterorganisatie het Rode Kruis, maar er zijn meer zorgen.
7: De mensen leven constant in angst en stress, zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
3: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot dat gebied.
0: Dan nog een opmerkelijk moment in de Eredivisie. Telstar-keeper Ronald Koeman junior schoot tegen Cambuur 2 penalties binnen. En daardoor werd het 2 gelijk. Hij schreef daarmee geschiedenis. Maar zelf blijft hij er vrij nuchter onder.
8: Ja, voor ons eigenlijk is het best normaal. En voor mezelf ook. Ik zat wat te twijfelen over de hoek. Maar de keeper gaat tegen je praten, die spits. Dan twijfel je wel een beetje. Maar nee, ik weet van mezelf, als ik hem goed schiet, ja, dan kan hij duiken wat hij wil. Maar dan zit hij er gewoon in.
0: Ja, je hoort zijn vader als het ware. Hè? De beelden gaan inmiddels de hele wereld over.
3: En dan verder vandaag op deze 7e september alweer. De laatste week van de coronaverhoren die begint. Met de oud-premier Mark Rutte. Als minister-president was hij het gezicht van de coronamaatregelen. En wordt maandag vandaag dus voor de 2e keer ondervraagd. En de rechtbank in Utrecht begint aan het proces tegen een man en een vrouw. Die worden verdacht van het drogeren en seksueel misbruiken van kinderen van vrienden in Woudenberg.
0: Dat was het mediaoverzicht.

0: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in één van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeten te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
10: Het LA Nieuws met Maarten Bonnemaiers.
11: De Vlaamse milieuminister Jo Broens wil een nieuw drinkwaterverdrag met bindende afspraken over vervuiling van de Maas. Vorig jaar moesten drinkwaterbedrijven 56 keer de inname van Maaswater stoppen of beperken, waarvan 33 keer in Limburg. Broens vindt dat vooral Wallonië en Frankrijk meer moeten doen om vervuilende lozingen door bedrijven te voorkomen. De marechaussee heeft bij een controle in Meersen bijna 36 kilo illegale tabak gevonden in een auto. De partij zat verstopt in 20 zwarte plastic zakken. De bestuurder zei dat hij de tabak voor 5000 euro had gekocht om door te verkopen aan vrienden. De partij is in beslag genomen en de man krijgt een naheffing en boete van ruim 18.000 euro. Het schrappen van de woonkazerne voor 600 arbeidsmigranten bij Vida XL in Venlo lost volgens een werkgroep uit Horst aan de Maas het echte probleem niet op. De groep wil dat Den Haag eindelijk werk maakt van eerdere adviezen van de commissie Roemer. Die kwam in 2020 met een advies om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland aan te pakken. Zo zouden werk en huisvesting van arbeidsmigranten minder aan elkaar gekoppeld moeten worden om dakloosheid te voorkomen. 11 cursisten zijn begonnen aan de eerste Limburgse opleiding tot wijnboer. De lessen worden niet alleen in een klaslokaal gegeven, maar vooral tussen de druivenranken op verschillende wijndomeinen. De deelnemers leren onder meer over bodemonderzoek, druivenrassen en het maken van wijn. Het niveau van de cursisten is volgens Bart van Erp van Juverta heel divers.
12: Een aantal maken al wijn of hebben een wijngaard of zoiets. Een aantal die misschien iets willen doen. En een aantal mensen die het gewoon leuk vinden om er iets mee te leren of van te leren.
11: En wie alle 4 de modules en examens haalt, die krijgt zelfs een erkend certificaat. Het weer in Limburg. Vandaag wordt het zonnig en warm. Het blijft vrijwel overal droog. En vanmiddag loopt de temperatuur op tot zo'n 30 graden. Vanavond is plaatselijk een regen- of onweersbui mogelijk.
10: Dankjewel, Maarten. Blik op de weg A2 in de richting van Eindhoven moet je rekening houden met 7 tot 8 minuten vertraging tussen de afrit Budel en knooppunt Leenderheide. Dan de A2 in het zuiden, in de zuidelijke richting tussen Eurmond en de afrit Maastricht-Aachen Airport. Daar staat het vast en moet je rekening houden met zo'n 5 minuten vertraging. En dan hebben we nog de A67, ook weer in de richting van Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide. 7 tot 8 minuten vertraging.

0: donderdag, want dan staan we de hele dag stil bij suïcidepreventie.
1: Ja, het is de week van de suïcidepreventie en we lopen donderdag mee met Walk Into The Light. We praten ook met mensen achter en uit het Buddy-netwerk Limburg. En we kijken ook hoe het theater kan helpen om het gesprek over zelfdoding te voeren. Donderdag 10 september dus, de hele dag hier bij L1. En we trappen af in de ochtendshow.

0: muziek hoor. Band heet Somber en het nummer My Body Isn't Ready. Goh, we kregen iets heel leuks binnen, Maarten.
1: Ja, zeker. Een paar weken geleden hebben Pascal en ik kaartjes weggegeven voor K3. Ja. Gisteren was dat in Tegelen, stonden ze in de Doolhof. Een week nadat natuurlijk die passiespelen daar zijn afgelopen. Dat is ook een passie, K3. We weten dat er heel veel mensen heel blij van worden natuurlijk. En een van de mensen die een kaartjes wonnen, dat was Eefje. En Eefje zei toen tegen ons, ja, ik ga met mijn dochter daar naartoe. En ze zegt, het was fantastisch om daarbij te zijn. Ze stuurde ook even een foto naar ons toe. Van kijk, van Eefje en de dochter. En ja, die waren helemaal in stijl. Hè. Je ziet dat...
0: ja, joh, dat gaat over generaties heen. Hè. Dat is zo leuk.
1: Op het gezicht van alles geplakt om K3 mooi te ondersteunen. En we zien ook K3 op het podium staan, daar in de Doolhof. En natuurlijk volle bak, maar ja, de dochter van Eefje, die was er zo blij mee dat ze dacht van laat ik ook eens eventjes wat inspreken.
2: Bedankt voor de kaartjes van K3, we vonden het heel leuk. Groetjes, Yvka en Eefje.
1: Kijk, dat horen we graag. We zijn blij dat we mensen blij kunnen maken hier bij L1 in de L1 Ochtendshow.

Lex Uiting, Oud Venlo en Laten We Praten. Achterin in de LN Ochtendshow, een hele leuke reportage over een ziekenomroep uit Maastricht.

0: Ga je mee naar het strand, zeggen de Crystal Fighters. Pluizen. 12 minuten voor 9 is het in de LN Ochtendshow. Muziek als medicijn, dat is al 75 jaar het motto van ziekenomroep Vrolijke Medicijnen in Maastricht. Ooit gingen verzoekplaten op de draaitafel en werden videobanden zelfs per motor naar patiënten gebracht.
1: Ja, tegenwoordig gaat het natuurlijk allemaal wat moderner, hè? Maar het doel is nog altijd hetzelfde. Patiënten even uit de ziekenhuissfeer halen. En precies dat gebeurde ook tijdens de speciale jubileumuitzending, waar onze collega Sjoerd Duikarts ook bij was.
2: Dit is het verzoekplaatprogramma van de Vrolijke Medicijnen.
3: Drie kwart eeuw ziekenomroep gaat hier in Maastricht niet onopgemerkt voorbij. En dus is er muziek van Beppi. In al die jaren is er veel veranderd. Denk alleen al aan de techniek.
4: Een oude studio met een goed mengpaneel, met vuil microfoons aan de andere kant. We hadden vuil nu, ook nu weer bandrecorders, pick-ups. En nu is het vanover sticky. Schik ze de uitzending, bij wijze van spreken de logie in.
3: Maar de essentie is hetzelfde gebleven, de verbinding. En dat geldt ook voor vandaag.
5: Ik heb daar van gedood, hè.
3: En even gaat afleiding aan, denk ik. Hè?
5: Ja. Dus het is toch maar een bedompte sfeer op die kamer.
4: Dat is het motto, hè? Muziek als medicijn. Het is welzijn, het is aandacht voor de lui.
3: Met vandaag een
5: heel gevarieerd programma. Met Beppi. Die andere ken ik, Rob Mennen ken ik wel.
3: Terug in de tijd. Er was een periode waarin de ziekenomroep ook videoverslag deed. Beelden van de carnavalsoptocht werden opgenomen en vervolgens door een motorrijdersclub overgebracht naar het ziekenhuis en de verzorgingstehuizen.
4: Wordt opgenomen op 20 videobanden tegelijkertijd. Dan wordt de videoband na 1,5 uur droet gehold, aan de motorrijders metgegeven. En ondertussen waren natuurlijk wel 20 nieuwbanden. Dus dat ging 2 of 3 keer door, want de optocht duurde toen ook al uren.
3: Kunnen ze zich nu niet meer voorstellen, hè?
4: De techniek is super goed gegaan.
3: Hoe de toekomst er voor de ziekenomroep uitziet, wordt volgend jaar bekeken. Nu is alle aandacht op vandaag gevestigd. En vooruit, omdat ze zo mooi zijn, nog 1 keer de foto's van vroeger.
2: We wensen u heel veel plezier.
0: Ja, prachtig verhaal van de Vrolijke Medicijnen in Maastricht. De ziekenomroep die al zo lang bestaat, 75 jaar. Is toch een enorm mooie prestatie. En met veldtechniek en ja, ik moet zeggen, ook kunst en vliegwerk hebben ze toch heel schoene programma's kunnen maken en leuk kunnen plezieren met leuke pleetjes. Dit verhaal is ook te lezen op onze uitsite l1nieuws.nl.

Wind and Fire. Lance Groove gaat heel goed op deze ochtend. Zometeen. De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws en natuurlijk het NOS nieuws.

0: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de Open Dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwegstraat 2 in Panningen.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
2: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp De Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse vlaai in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl. Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp De Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse vlaai in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl. Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp De Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse vlaai in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.

0: Door Al Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
1: Zij noemen dit wat nu gaande is toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
0: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
2: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
0: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pillama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpillama's.nl. Duurzamer met een S.

so hard to be, good to me.

0: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Peel en Maas Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpeelandmaas.nl. Duurzamer met een S.
1: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
2: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
1: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
1: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
0: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
2: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
0: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires. Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september open huis. Bohaco. Goed bekeken, een klasse beter.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de Straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwacht de kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
3: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

gisteren ging het beter dan vandaag.

0: padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. Bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.
3: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september open huis. Bohaco. Goed bekeken, een klasse beter.
4: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp De Locht in Melderslo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse vlaai in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl. Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp De Locht in Melderslo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse vlaai in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl. Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp De Locht in Melderslo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse vlaai in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl. Omroep PNM.
5: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

En met de altijd vrolijke Harpo en Moviestar begonnen we vandaag Lunch Live. Het is vandaag maandag, het is 7 september en exact 8 minuutjes over 12. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live, de lunchje van Omroep BNM samen met Omroep Horst aan de Maas. Ik heb voor jou muziek klaarstaan van onder andere ABBA, Bram Bongers, Anne Monsters, de Jazzpolitie, maar ook van Matt Simons. Me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs, but heartbreaks. And no matter. Maar we gaan eerst naar de headlines van het nieuws van vandaag. Even kijken. Ja, daar gaan we. Nou, de volle Lambertuskerk in Panningen nam gisteren afscheid van pastoor Van der Horst. En het Bouwens zoekt opvolger voor de kloks als schoolbel. En Rondje Kunst brengt kunstenaars uit Baarlo samen. En de Turkmeense delegatie bezoekt de Peelbergen. En bouw sociale huurwoningen, de pas in Helden, gaat van start. En wat gaat het weer doen? Nou, het is de enige dag dat het weer heerlijk, misschien wel zeer warm voor sommigen, is. Het wordt met gemak 30 graden. De komende dagen verandert het weer behoorlijk. In welke mate? Je hoort het allemaal na het nieuws van 12:30. En je weet het, meer nieuws op de site omroepbnm.nl, omroephorstaandemaas.nl, maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

Sommige zijn allernieuwste, of hun allernieuwste Fields. En je luistert naar en kijkt naar Lunch Live, de lunchshow van Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de Maas. Het is 16 minuutjes over 12 op deze maandag 7 september. Gisteren was het zover, 6 september, en met veel herinneringen en emoties. Maar vooral met dankbaarheid heeft pastoor Peter van Horst gisteren afscheid genomen als pastoor. Na 36 jaar in Helden gaat de 75-jarige priester met emeritaat Omroep Horst aan de Maas. Het is 16 minuutjes over 12 op deze maandag 7 september. Gisteren was het zover, 6 september, en met veel herinneringen en emoties. Maar vooral met dankbaarheid heeft pastoor Peter van Horst gisteren afscheid genomen als pastoor. Na 36 jaar in Helden gaat de 75-jarige priester met emeritaat, zo moet ik zeggen,

0: In een volle Sint-Lambertuskerk nam pastoor Peter van der Horst zondag afscheid als pastoor. Na 36 jaar in Helden gaat hij met emeritaat.
1: Ik ben blij en dankbaar dat ik in al die jaren steeds fijne medewerkers gehad heb. Hartelijke trouwe kaplaans, fijne collega's, maar ook zoveel vrijwilligers. Geweldige mensen met grote inzet. De leden van het kerkbestuur, in het verleden en ook nu weer een hecht en goed team.
0: Als pastoor was hij de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de 7 Vincentius-parochies van Helden, Panningen, Echel, Meijel, Beringen, Koningslust en Grashoek. In al die jaren deelde hij, naar eigen zeggen, veel lief en leed met inwoners. Vooral het persoonlijke contact met mensen en de grote inzet van vrijwilligers zijn hem bijgebleven.
2: Word je trots past niet zo bij mij, dat ik het heb mogen doen. Dat ik ook wel eens signalen kreeg dat mensen zeiden van, het gaat nog niet zo slecht hier. Nou, daar ben ik dan ook onderdeel van. En ik probeer het altijd samen te doen. En als mensen mij hadden laten merken in het verleden van, nou, Van der Horst, we hebben je nou lang genoeg gezien, bisdom, stuur ons gauw een ander, dan was ik de eerste geweest om mijn koffer te pakken. Want dat zou ik ook niet willen. Nou, ik krijg niet de indruk dat dat het geval was. Maar ik weet ook zeker, dat is ook goed om zo te zeggen bij zo'n afscheid. Ik heb zeker mensen teleurgesteld, mensen tekort gedaan. Soms ook de verkeerde woorden gesproken. Misschien wel eens goed bedoeld, maar toch helemaal verkeerd. Ja, natuurlijk, natuurlijk. En ik merk ook dat ik me natuurlijk ook ontwikkeld heb in al die jaren. Als mens, als priester in deze tijd. Dat je ook meer aandacht krijgt voor een aantal dingen waar je vroeger misschien nog niet zo'n oog voor had, zeker. Ja, ja. Maar iedere mis begint met een schuldbelijdenis, een gebed om vergeving. Dat moeten we steeds opnieuw kunnen doen. Niet alleen in de kerk, maar ook gewoon naar elkaar toe. Als mensen de ander tekort gedaan hebben, dat we durven zeggen, het spijt me, vergeef me. Ja, dan kun je verder.
1: En ik kan echt denken toen u 36 jaar geleden vanuit de Enschede helemaal hier naartoe kwam, dat u ook nog even moest opzoeken waar Helden nu precies lag. En inmiddels kunnen we wel zeggen dat Helden en de mensen hier een vaste plek in uw leven hebben gekregen. U bent al die jaren een ankerpunt geweest voor onze gemeenschap. Bij de mooie momenten in het leven, maar ook wanneer het leven moeilijk was.
3: Je was een herder die erop toezag dat de schaapjes bij elkaar bleven. Het was fijn om met jou samen te werken. Hopelijk komt er nu wat meer rust zonder al deze verantwoordelijkheden en kun je ook voor andere dingen in het leven wat meer gaan genieten.
1: En ik wens u veel geluk in de komende jaren in het mooie Helden. Want u gaf het zelf net ook al. U blijft gelukkig hier ook wonen. En daarmee, beste pastoor Van der Horst, verandert misschien uw rol, maar blijft ook de verbinding bestaan. Hartelijk dank voor jullie komst, voor jullie meebidden, meezingen, meevieren. Dank je wel.
4: Ja, zoals je ziet, het filmpje is net geplakt en geknipt en al terug te vinden op de socials van Omroep PNM.

En met een hele langzame fate verdwijnt Jazzpolitie uit Lunch Live met hun liefdesliedjes. Ja, we gaan verder in Lunch Live. Ik hoorde onlangs de winnaar of winnares in dit geval van The Voice of Germany. En dat is de 20-jarige Anne Mosters. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ze heel veel naar Amy Winehouse heeft geluisterd. Misschien is dat wel haar sterke punt geweest om door te breken daar in Duitsland. Ik laat het nummer heel even horen. One Last Time. De winnares, Voice of Germany 2025. Anne Mosters.

0: Oké. Okay,
1: Dankjewel, Nick. Gisteren nam de...
0: Oké, dat was inderdaad Niall Horan met de Dinner Party. En voor het nieuws gaan we naar Tamar.
1: Dankjewel, Nick. Gisteren nam de volle Lambertuskerk afscheid van pastoor Peter van der Horst. De 75-jarige priester gaat na 36 jaar in Helden met emiraat. De pastoor was verantwoordelijk voor de 7 Vincentiusparochies van Helden, Panningen, Echel, Meijel, Beringen, Koningslust en Grashoek. Burgemeester Forsteman stond stil bij de betekenis van de pastoor voor de gemeenschap. Van der Horst blijft in Helden wonen en mogelijk verzorgt hij nog een aantal kerkdiensten tot er een opvolger is gevonden. Afgelopen weekend was de 7e editie van Rondje Kunst in Baarlo. 21 kunstenaars presenteerden hier een werk dat te zien was bij Shiva, waar ook de leden van Baarlo Creatief exposeerden. Die vereniging bestaat 30 jaar. Voor hem was deze editie dus extra speciaal. Daarom was tijdens Rondje Kunst werk uit de afgelopen 30 jaar van de leden gezamenlijk te zien. Het Equestrian Center, de Peelbergen, in Kronenberg heeft bezoek gekregen van een Turkmeense delegatie. Van 4 tot 6 september werd daar het internationale Akalteka-evenement gehouden. Dit paardenras is speciaal binnen de geschiedenis en cultuur van Turkmenistan. Gouverneur Emil Roemer was al eerder betrokken bij de voorbereidingen en was eregast van het evenement. Ook burgemeester Palmen van Horst aan de Maas was aanwezig. De bouw van nieuwe sociale huurwoningen op de voormalige schoollocatie De Pas in Helden is gestart. De woningen op het terrein tussen de Van Hillenstraat, Averbodenstraat en In de Pas moeten volgens de planning in juni 2027 opgeleverd worden. Het gebied wordt beter bestand gemaakt tegen extreem weer en bij de bouw worden de bestaande grote bomen zoveel mogelijk laten staan voor een groene omgeving. De schoolbel van Het Bouwens gaat veranderen. Jarenlang was het nummer Clocks van Coldplay de aankondiging van de lessen. Leerlingen kunnen tot en met 1 oktober een nummer voordragen met een herkenbaar fragment van maximaal 4 seconden. Een commissie selecteert daarna 5 finalisten waarop leerlingen kunnen stemmen. Het nummer met de meeste stemmen wordt dan de nieuwe schoolbel van Het Bouwens. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig met eventuele bewolking. In de middag kunnen de temperaturen oplopen tot wel 30 graden. Vanavond kunnen er regen- of onweersbuien komen. Morgen wordt het rond de 20 graden met matige wind en later op de dag buien. Meer nieuws kunt u vinden op onze site en app.
2: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

Daar was hij dan, Buddy Holly, de hitmachine uit de jaren 50. Helaas om het leven gekomen tijdens een tragisch vliegtuigongeval destijds. En we gaan van het een naar het ander in Lunch Live. We gaan naar de situatie op de weg op de N273. Hou je daar heel even aan de snelheid. Dan de andere melding op de A67, hoogte van Maasbree. Ben daar alert bij paaltje 60,8, want er liggen namelijk voorwerpen op de weg al daar. Dan A73, de hoogte van Venlo, een auto met problemen bij 47,7. De N275, de hoogte van Meijer bij 17,4. Daar een auto met de knipperlichten aan, niet zonder reden. Dan gaan we naar Venlo op de Wezelseweg. Ook daar liggen voorwerpen op de weg. Nou, dat waren de berichten van de situatie op de weg. We gaan zo naar een ander onderwerp. Maar eerst Stella Lively met haar nieuwkomer Boston.

0: Van schilderkunst en beeldhouwwerken tot bijzondere werken van zink. Tijdens de 7e editie van Rondje Kunst was er dit weekend op verschillende locaties in Baarlo volop ruimte voor creativiteit. In totaal presenteerden 21 kunstenaars hun werk. 5 van hen deden dit jaar voor het eerst mee.
1: Van schilderkunst tot beeldhouwwerken. Op verschillende locaties in Baarlo exposeerden kunstenaars hun werken tijdens het Rondje Kunst. Het is de 7e editie van deze open atelierroute.
2: We hebben 21 kunstenaars dit jaar, waarvan 5 voor de eerste keer meedoen. Ook jonge kunstenaars, en daar zijn we heel blij mee. En heel speciaal de kunstenaars van Kunstlab. De jonge kunstenaars tussen 10 en 21.
1: Die werken waren te zien bij Shiwa, waar ook de leden van Baarlo Creatief exposeerden. De vereniging viert dit jaar haar 30-jarig bestaan.
3: We staan hier op de geboortegrond van Baarlo Creatief, want hier zijn we eigenlijk ontstaan. Hier stond de wieg. En toen hebben we een vereniging opgericht. Dat is 30 jaar geleden.
1: Kunst uit die 30 jaar van de leden is speciaal voor Rondje Kunst 1 keer gezamenlijk te zien.
3: Eigenlijk willen we de creatieve mensen een beetje naar kunst laten kijken. Hè? Dus een beetje laten ontwikkelen. 30 jaar geleden was dat natuurlijk nog niet zo erg. Nu heb je de informatie via internet, YouTube, alles. En dus nu pakken de mensen zelf, oké, ga even kijken. 1 keer per maand hebben we dan een creaavond en bedenken we een thema. En dat thema gaan we uitwerken. En dan krijg je dus allemaal verschillende dingen, ieder op zijn eigen manier. Hè? We hebben hier bijvoorbeeld de libelles hebben gemaakt. Nou, de ene heeft groen, de andere paars. De andere hebben weer een ander ding gemaakt. En zo hebben we dus elke keer een ander wat we zien, laat ik het zo zeggen. Dus ieder werkt het op zijn eigen manier uit. En dat waarderen we ook heel erg. Hè? Want de mensen zijn ermee bezig. Het komt uit hun hart.
1: Alle deelnemende kunstenaars hebben een link met Baarlo. Zo kwam Gerda Jacobs, die in Frankrijk woont, speciaal terug om haar kunst te exposeren.
4: Hoe lang woont u al in Frankrijk?
5: Al 40 jaar.
4: Dat is een hele lange tijd.
5: Dat is een hele lange tijd. Langer dan dat ik hier in Baarlo heb gewoond, ja.
4: Mist u het niet?
5: Ik kom regelmatig terug. Dus zeker Baarlo blijft altijd trekken. Het is een leuk dorp.
1: En alleen haar deelname aan Rondje Kunst is bijzonder. Ook haar werken.
5: Ik werk dus met zinkplaten. Dus ik vind het interessant om materiaal te gebruiken wat niet voor kunst is bedacht. Maar waar je dus wel een beetje doorheen kunt kijken en iets heel moois van kunt maken. Dus ik heb zelf een eigen techniek ontwikkeld met zoutzuur dat ik op die zinkplaten breng. Dus ik gebruik zogezegd zoutzuur in plaats van verf. En dat geeft een chemische reactie en geeft een tekening. En daarna gebruik ik nog eens andere manieren om het verder af te maken naar het idee wat ik in mijn hoofd. Je vergeet totaal wat eigenlijk de oorsprong was. Mensen vragen zich vaak af, maar ja, wat is dit? Is het nou beton? Is het inkt? Wat is het? En het geeft een heel organisch effect, vind ik. Dus het geeft een soort natuurlijk effect, een heel rustig effect. En dat vind ik zo bijzonder.
1: Ook Ineke Teunen woont in Frankrijk. Ze sloot Baarlo de afgelopen jaren ook in haar hart.
6: Ik woon al 8 jaar in Frankrijk na mijn pensionering. En 4 jaar geleden is daar in Frankrijk mijn nieuwe liefde op mijn pad gekomen. Een Baarlonaar. En sinds 4 jaar kom ik om de 2 maanden in Baarlo en dan weer 2 maanden bij mij. En ik ben hier geïntegreerd en mijn partner is daar geïntegreerd. En dat is heerlijk samen.
1: Want niet alleen het plaatje met 200 inwoners in Frankrijk, maar ook elementen uit Baarlo worden tegenwoordig verwerkt in haar kunst.
6: Ja, en ik heb ook een werkgroepje in Frankrijk en die zeiden we gaan een château schilderen en een sprookje van La Fontaine. Ik denk, dat schilder ik, dit schilder. Dus toen zeiden ze, dat kennen we niet.
7: Nee,
6: oh. Ik zei, dat klopt, want bij Loek in het dorp 5 kastelen, nou dat konden ze haast niet geloven.
7: Ja.
6: Elke keer als we uit Frankrijk weggaan, dan hebben we zo'n wee misselijkmakend heimweegevoel al. Maar dat hebben we hier ook als we weggaan. En ik heb voor het Tashiri jaar ook een doek gemaakt over Tashiri. En dat is ook geveild voor de goede opbrengst. Ook voor de Stichting Kunst en Cultuur. Voor de jeugd. En dat is ook geveild en verkocht. Ik zoek altijd direct verbinding waar ik ook ben.
2: Het is verbinding. Het is ook vooral een platform voor de kunstenaars in Baarlo. We hebben heel veel kunstenaars in Baarlo. Veel meer als wat er vandaag of dit weekend te zien is. En dit is dus een platform om hun meer bekendheid te geven. Want iedereen kent Tajiri, iedereen kent Nijhuis, maar de andere kunstenaars zijn wat minder bekend.
0: En ook hier geldt, heb je jouw tv niet aanstaan, dan heb je inderdaad wat mooie beelden gemist. Dus allemaal terug te zien op de social media kanalen van Omroep PNM in dit geval. En ik ga het rondje kunst even voortzetten met de Baarlose zanger Bram Bongers.
7: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

Voor het eerst in de geschiedenis van schutterij Sint-Martinus uit Maasbree is al in het najaar geschoten om de koningstitels voor het daaropvolgende jaar. Millie Heijnen en Gert Zetsen kwamen als winnaars uit de strijd en mogen zich in 2027 respectievelijk koning en onderkoning noemen. Lees het hele bericht op omroeppnm.nl. Ik zie dat we bijna richting 1 uur is. Dankjewel weer voor het luisteren. En je weet het, morgen weer lunch live. We gaan eruit met Kissy en de Sunshine Band. En give it up. Baby.

0: Lunch Live.
1: Zondag 13 september is weer de duurzame Pilama's kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Koverdaas, een onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Verdaas aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minima rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding. Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja. Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. De marechaussee heeft bij een controle in Meersen bijna 36 kilo illegale tabak gevonden in een auto. De partij zat verstopt in 20 zwarte plastic zakken. De bestuurder zei dat hij de tabak voor 5000 euro had gekocht om door te verkopen aan vrienden. De partij is in beslag genomen en de man krijgt een naheffing en boete van samen ruim 18.000 euro. De Vlaamse milieuminister Jo Broens wil een nieuw drinkwaterverdrag met bindende afspraken over de vervuiling van de Maas. Vorig jaar moesten drinkwaterbedrijven 56 keer de inname van Maaswater stoppen of beperken, waarvan 33 keer in Limburg. Broens vindt dat vooral Wallonië en Frankrijk meer moeten doen om vervuilende lozingen door bedrijven te voorkomen. Tijdens de 40ste editie van de Open Monumentendag zijn aanstaande zaterdag en zondag tientallen bijzondere plekken in Limburg te bezoeken. Daaronder zijn locaties die normaal niet toegankelijk zijn, zoals de loonhal van de staatsmijn Maurits in Geleen en de groeven Sint-Pieter in Maastricht. Ook het stadhuis van Venlo, dat momenteel wordt gerestaureerd, opent de deuren. 11 cursisten zijn begonnen aan de eerste Limburgse opleiding tot wijnboer. De lessen worden niet alleen in een klaslokaal gegeven, maar vooral tussen de druivenranken op verschillende wijndomeinen. De deelnemers leren onder meer over bodemonderzoek, druivenrassen en het maken van wijn. Het niveau van de cursisten is volgens Bart van Erp van Juverta heel divers.
1: Een aantal maken al wijn of hebben een wijngaard of zoiets. Een aantal die misschien iets willen doen. Een aantal mensen die het gewoon leuk vinden om er iets mee te leren of van te leren.
0: En wie alle vierde modules en examens haalt, krijgt ook nog een erkend certificaat.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pil & Maas Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpil&maas.nl. Duurzamer met een S.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf en 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires. Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. MVV heeft excuses gemaakt aan Roda JC voor een klein incident rondom de derby van gisteren. Dat zegt MVV-directeur Tom Dame tegen L1. Een MVV-aanhanger richtte zich gistermiddag tegen de aanwezige Roda-directie toen Roda in blessuretijd de 1-1 scoorde. Volgens Dame was dat totaal ongepast en heeft de betreffende supporter ondertussen ook op eigen initiatief excuses aangeboden. Roda accepteert de excuses en daarmee is wat hun betreft de kous af. De derby tussen beide clubs is verder zonder problemen verlopen. Een 58-jarige Maastrichtenaar wordt ervan verdacht dat hij jarenlang zijn eigen dochter heeft misbruikt. Dat zou zijn gebeurd tussen haar 4e en haar 16e. Inmiddels is de dochter 22 jaar oud en heeft ze aangifte gedaan. Vanmorgen stond de vader voor de rechter, maar tijdens de zaak bleek iets opvallends, zegt verslaggever Frank Monen.
1: Je zou dan zeggen van de band tussen vader en dochter is voorgoed verbroken, maar dat blijkt dan weer niet het geval. Vorige week hebben ze samen nog haar 22e verjaardag gevierd. Het meisje is inmiddels uit huis, maar slaapt nog wel geregeld thuis bij vader en moeder.
0: Toch vraagt zij van haar vader een schadevergoeding van 40.000 euro. En bovendien hangt hem een celstraf boven het hoofd. De uitspraak is over 2 weken. De 2 voormalige eigenaren van Cardriver Deals uit Echt en Maasbracht moeten in januari voor de rechter verschijnen. Volgens het Openbaar Ministerie werden duizenden klanten opgelicht met een totale schade van zo'n 25 miljoen euro. Een advocaat van 900 gedupeerden hoopt dat via de strafzaak een deel van het geld kan worden terugbetaald, maar waarschuwt dat dit nog lang kan duren. Tijdens de 40e editie van Open Monumentendag zijn aanstaande zaterdag en zondag tientallen bijzondere plekken in Limburg te bezoeken. Daaronder zijn locaties die normaal niet toegankelijk zijn, zoals de Loonhal van Staatsmijn Maurits in Geleen en de Groeve Sint-Pieter in Maastricht. Ook het stadhuis van Venlo, dat momenteel wordt gerestaureerd, opent de deur.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.
1: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse vlaai in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl. Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse vlaai in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl. Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse vlaai in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.
2: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter. Yeah!

0: Omroep BNM.
1: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. MVV heeft excuses gemaakt aan Roda JC voor een klein incident rondom de derby van gisteren. Dat zegt MVV-directeur Tom Dame tegen L1. Een MVV-aanhanger richtte zich gistermiddag tegen de aanwezige Roda-directie toen Roda in blessuretijd de 1-1 scoorde. Volgens Dame was dat totaal ongepast en heeft de betreffende supporter ondertussen ook op eigen initiatief excuses aangeboden. Roda accepteert de excuses en daarmee is wat hun betreft de kous af. De derby tussen beide clubs is verder zonder problemen verlopen. Een 58-jarige Maastrichtenaar wordt ervan verdacht dat hij jarenlang zijn eigen dochter heeft misbruikt. Dat zou zijn gebeurd tussen haar 4e en haar 16e. Inmiddels is de dochter 22 jaar oud en heeft ze aangifte gedaan. Vanmorgen stond de vader voor de rechter, maar tijdens de zaak bleek iets opvallends, zegt verslaggever Frank Monen.
2: Je zou dan zeggen van de band tussen vader en dochter is voorgoed verbroken, maar dat blijkt dan weer niet het geval. Vorige week hebben ze samen nog haar 22e verjaardag gevierd. Het meisje is inmiddels uit huis, maar slaapt nog wel geregeld thuis bij vader en moeder.
1: Toch vraagt zij van haar vader een schadevergoeding van 40.000 euro. En bovendien hangt hem een celstraf boven het hoofd. De uitspraak is over 2 weken. De 2 voormalige eigenaren van Cardriver Deals uit Echt en Maasbracht moeten in januari voor de rechter verschijnen. Volgens het Openbaar Ministerie werden duizenden klanten opgelicht met een totale schade van zo'n 25 miljoen euro. Een advocaat van 900 gedupeerden hoopt dat via de strafzaak een deel van het geld kan worden terugbetaald, maar waarschuwt dat dit nog lang kan duren. Tijdens de 40e editie van Open Monumentendag zijn aanstaande zaterdag en zondag tientallen bijzondere plekken in Limburg te bezoeken. Daaronder zijn locaties die normaal niet toegankelijk zijn, zoals de Loonhal van Staatsmijn Maurits in Geleen en de Groeve Sint-Pieter in Maastricht. Ook het stadhuis van Venlo, dat momenteel wordt gerestaureerd, opent de deur.
3: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Peel en Maas Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpeelandmaas.nl. Duurzamer met een S.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op één na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
3: Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. MVV heeft excuses gemaakt aan Roda JC voor een klein incident rondom de derby van gisteren. Dat zegt MVV-directeur Tom Dame tegen L1. Een MVV-aanhanger richtte zich gistermiddag tegen de aanwezige Roda-directie toen Roda in blessuretijd de 1-1 scoorde. Volgens Dame was dat totaal ongepast en heeft de betreffende supporter ondertussen ook op eigen initiatief excuses aangeboden. Roda accepteert de excuses en daarmee is wat hun betreft de kous af. De derby tussen beide clubs is verder zonder problemen verlopen. Een 58-jarige Maastrichtenaar wordt ervan verdacht dat hij jarenlang zijn eigen dochter heeft misbruikt. Dat zou zijn gebeurd tussen haar vierde en haar zestiende. Inmiddels is de dochter 22 jaar oud en heeft ze aangifte gedaan. Vanmorgen stond de vader voor de rechter, maar tijdens de zaak bleek iets opvallends, zegt verslaggever Frank Monen.
1: Je zou dan zeggen van de band tussen vader en dochter is voorgoed verbroken, maar dat blijkt dan weer niet het geval. Vorige week hebben ze samen nog haar 22e verjaardag gevierd. Het meisje is inmiddels uit huis, maar slaapt nog wel geregeld thuis bij vader en moeder.
0: Toch vraagt zij van haar vader een schadevergoeding van 40.000 euro. En bovendien hangt hem een celstraf boven het hoofd. De uitspraak is over 2 weken. De 2 voormalige eigenaren van Cardriver Deals uit Echt en Maasbracht moeten in januari voor de rechter verschijnen. Volgens het Openbaar Ministerie werden duizenden klanten opgelicht met een totale schade van zo'n 25 miljoen euro. Een advocaat van 900 gedupeerden hoopt dat via de strafzaak een deel van het geld kan worden terugbetaald, maar waarschuwt dat dit nog lang kan duren. Tijdens de 40e editie van Open Monumentendag zijn aanstaande zaterdag en zondag tientallen bijzondere plekken in Limburg te bezoeken. Daaronder zijn locaties die normaal niet toegankelijk zijn, zoals de Loonhal van Staatsmijn Maurits in Geleen en de Groeve Sint-Pieter in Maastricht. Ook het stadhuis van Venlo, dat momenteel wordt gerestaureerd, opent de deuren.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
2: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
1: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de Open Dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwegstraat 2 in Panningen.
2: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
3: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp De Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse vlaai in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl. Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp De Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse vlaai in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl. Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp De Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse vlaai in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

en een echte kameraad aan mij. Is het probleem? Geef mij, maak toe die zorg, jong. Ik maak ze op nee. De kind op mij rekenen, til maar wie is drie, want doe is een moord aan mij. En een echte kameraad aan mij. Moord aan mij, wie gezag, en een echte kameraad aan mij.

achter mij gaan, jong. Ik zal dich leiden, want doe eens een moord aan mij. En een echte kameraad aan mij. En natuurlijk zijn er mensen die slimmer zien dan zich.

zal altijd voor die klaar staan. Bij alles wat ik doe, denk ik alleen maar aan dich. One, two is er een moord aan mich. En een echte kameraad aan mich. Ondenkbaar dat ik ooit kwaad zou kunnen weren op dich. Bist du gek?

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. MVV heeft excuses gemaakt aan Roda JC voor een klein incident rondom de derby van gisteren. Dat zegt MVV-directeur Tom Dame tegen L1. Een MVV-aanhanger richtte zich gistermiddag tegen de aanwezige Roda-directie toen Roda in blessuretijd de 1-1 scoorde. Volgens Dame was dat totaal ongepast en heeft de betreffende supporter ondertussen ook op eigen initiatief excuses aangeboden. Roda accepteert de excuses en daarmee is wat hun betreft de kous af. De derby tussen beide clubs is verder zonder problemen verlopen. Een 58-jarige Maastrichtenaar wordt ervan verdacht dat hij jarenlang zijn eigen dochter heeft misbruikt. Dat zou zijn gebeurd tussen haar 4e en haar 16e. Inmiddels is de dochter 22 jaar oud en heeft ze aangifte gedaan. Vanmorgen stond de vader voor de rechter, maar tijdens de zaak bleek iets opvallends, zegt verslaggever Frank Monen.
1: Je zou dan zeggen van de band tussen vader en dochter is voorgoed verbroken, maar dat blijkt dan weer niet het geval. Vorige week hebben ze samen nog haar 22e verjaardag gevierd. Het meisje is inmiddels uit huis, maar slaapt nog wel geregeld thuis bij vader en moeder.
0: Toch vraagt zij van haar vader een schadevergoeding van 40.000 euro. En bovendien hangt hem een celstraf boven het hoofd. De uitspraak is over 2 weken. De 2 voormalige eigenaren van Cardriver Deals uit Echt en Maasbracht moeten in januari voor de rechter verschijnen. Volgens het Openbaar Ministerie werden duizenden klanten opgelicht met een totale schade van zo'n 25 miljoen euro. Een advocaat van 900 gedupeerden hoopt dat via de strafzaak een deel van het geld kan worden terugbetaald, maar waarschuwt dat dit nog lang kan duren. Tijdens de 40e editie van Open Monumentendag zijn aanstaande zaterdag en zondag tientallen bijzondere plekken in Limburg te bezoeken. Daaronder zijn locaties die normaal niet toegankelijk zijn, zoals de Loonhal van Staatsmijn Maurits in Geleen en de Groeve Sint-Pieter in Maastricht. Ook het stadhuis van Venlo, dat momenteel wordt gerestaureerd, opent de deuren.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Peel en Maas Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpeelandmaas.nl. Duurzamer met een S.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Het is maandag. Dit is De Dag van Hier. Met Nick Kortenhoeven.
1: Ja, een hele goede avond. Het is inderdaad maandag. Het is vandaag 7 september en 7 minuutjes over 6. Fijn dat je weer luistert naar de nieuwsuitzending De Dag van Hier. Een co-productie van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. We gaan meteen met het nieuws in het kort beginnen. Met veel herinneringen en emoties, maar vooral met dankbaarheid, heeft pastoor Peter van der Horst gisteren afscheid genomen als pastoor. Na 36 jaar in Helden gaat de 75-jarige priester met emeritaat. De Sint-Lambertuskerk zat vol. En na jarenlang de lessen te hebben aangekondigd, verdwijnt het nummer Clocks van Coldplay als schoolbel van het Bouwens. De school gaat samen met de leerlingen op zoek naar een nieuw geluid voor de gangen. Op de voormalige schoollocatie De Pas in Helden is de bouw van nieuwe sociale huurwoningen gestart. Woon Limburg en de gemeente Pelemaas ontwikkelen het terrein tussen de Van Hillenstraat, Averbodestraat en In De Pas. De woningen moeten volgens de planningen in juni 2027 worden opgeleverd. Een delegatie uit Turkmenistan heeft een bezoek gebracht aan de Peelbergen in Kronenberg. Gouverneur Emil Roemer en burgemeester Ryan Palmer van Horst aan de Maas waren daarbij aanwezig. En wat gaat het weer doen? Vannacht zijn er wat wolkenvelden en opklaringen. Temperaturen rond de 17 graden. Morgen overdag zo goed als droog met maxima rond de 22 graden. Het uitgebreide weer na het nieuws van 6:30. Meer nieuws op de site omroeppnm.nl en omroephorstaandemaas.nl.

Van maandag tot en met donderdag op Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas. Tussen 6 en 7 uur het nieuws van de dag in De Dag van Hier. Met nieuws, reportages, interviews en muziek. Van maandag tot en met donderdag om 6 uur.

0: Met veel herinneringen en emoties, maar vooral met dankbaarheid, heeft pastoor Peter van Horst gisteren afscheid genomen als pastoor. Na 36 jaar in Helden gaat de 75-jarige priester met emeritaat. De Sint-Lambertuskerk zat vol voor zijn afscheidsmis.
1: Ik ben blij en dankbaar dat ik in al die jaren steeds fijne medewerkers gehad heb. Hartelijke trouwe kaplaans, fijne collega's, maar ook zoveel vrijwilligers. Geweldige mensen met grote inzet. De leden van het kerkbestuur, in het verleden en ook nu weer een hecht en goed team.
2: Als pastoor was hij de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de zeven Vincentius-parochies van Helden, Panningen, Echel, Meijel, Beringen, Koningslust en Grashoek. In al die jaren deelde hij, naar eigen zeggen, veel lief en leed met inwoners. Vooral het persoonlijke contact met mensen en de grote inzet van vrijwilligers zijn hem bijgebleven.
3: Vond je trots past niet zo bij mij? Dat ik het heb mogen doen. Dat ik ook wel eens signalen kreeg dat mensen zeiden van, het gaat nog niet zo slecht hier. He? Nou, daar ben ik dan ook onderdeel van. En ik probeer het altijd samen te doen. He? En als mensen mij hadden laten merken in het verleden van, nou, Van der Horst, we hebben je nou lang genoeg gezien, bisdom, stuur ons gauw een ander. Dan was ik de eerste geweest om mijn koffer te pakken. He? Oh, dat zou ik ook niet willen. Nou, ik krijg niet de indruk dat dat het geval was. Maar ik weet ook zeker, dat is ook goed om zo te zeggen bij zo'n afscheid. Ik heb zeker mensen teleurgesteld, mensen tekort gedaan. Soms ook de verkeerde woorden gesproken. Misschien wel eens goed bedoeld, maar toch helemaal verkeerd. Ja, natuurlijk, natuurlijk. En ik merk ook dat ik me natuurlijk ook ontwikkeld heb in al die jaren. Als mens, als priester in deze tijd, dat je ook meer aandacht krijgt voor een aantal dingen waar je vroeger misschien nog niet zo'n oog voor had. Zeker, ja. Ja. Maar ieder mis begint met een schuldbelijdenis, hè, met een gebed om vergeving. Dat moeten we steeds opnieuw kunnen doen. Niet alleen in de kerk, maar ook gewoon naar elkaar toe. Als mensen de ander tekort gedaan hebben, dat we durven zeggen, het spijt me, vergeef me, ja, dan kun je verder.
1: En ik kan me indenken toen u 36 jaar geleden vanuit Enschede helemaal hier naartoe kwam, dat u ook nog even moest opzoeken waar Helden nu precies lag. En inmiddels kunnen we wel zeggen dat Helden en de mensen hier een vaste plek in uw leven hebben gekregen. U bent al die jaren een ankerpunt geweest voor onze gemeenschap. Bij de mooie momenten in het leven, maar ook wanneer het leven moeilijk was.
4: Je was als een herder die erop toezag dat de schaapjes bij elkaar bleven. Het was fijn om met jou samen te werken. Hopelijk komt er nu wat meer rust zonder al deze verantwoordelijkheden. En kun je ook van andere dingen in het leven wat meer gaan genieten.
1: En ik wens u veel geluk in de komende jaren in het mooie Helden. Want u gaf het zelf net ook al aan. U blijft gelukkig hierop wonen. En daarmee, beste pastoor Van der Horst, verandert misschien uw rol, maar blijft ook de verbinding bestaan. Hartelijk dank voor jullie komst, voor jullie meebidden, meezingen, mee. Dankjewel. Ik had het zelf net ook al aan. U blijft gelukkig hierop wonen. En daarmee, beste pastoor Van der Horst, verandert misschien uw rol, maar blijft ook de verbinding bestaan. Hartelijk dank voor jullie komst, voor jullie meebidden,

Van maandag tot en met donderdag op Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas. Tussen 6 en 7 uur het nieuws van de dag in De Dag van Hier. Met nieuws, reportages, interviews en muziek. Van maandag tot en met donderdag om 6 uur.

Ja, Aretha Franklin mag natuurlijk niet ontbreken in de nieuwsuitzending De Dag van Hier. En dan heb ik het over 7 september, deze maandag. In 2023 besloot de gemeente Horst aan de Maas €227.000 te investeren in de leesbevordering voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Iedere 2 jaar worden de resultaten gemeten. En uit de meest recente resultaten blijkt dat het leesenthousiasme is toegenomen. Maar ook dat de leerkrachten en de ouders nog stappen kunnen zetten. In 2021 kwam het alarmerende bericht naar buiten dat de leesvaardigheid van leerlingen uit Nederland gedaald is en voor het eerst niet hoger is dan het gemiddelde van 21 westerse landen. Op veel plekken in Nederland heeft dat geleid tot meer aandacht voor leesbevordering. In de gemeente Horst aan de Maas uitte zich dat in een investering van €227.000 in 2023. Dit geld is de afgelopen jaren besteed aan trainingen en professionaliseringstrajecten voor onderwijsprofessionals, de inzet van mediacoaches en verschillende leesbevorderende materialen en werkvormen. Ook werd het voornemen uitgesproken om iedere 2 jaar de resultaten van de investering te meten aan de hand van de leesmonitor. De recentelijke resultaten zijn positief. Waar kinderen in Horst aan de Maas in 2023 nog onder het gemiddelde presteerden, steken ze nu iets boven het gemiddelde uit. Enerzijds is de groep enthousiaste lezers in Horst aan de Maas met 10% gegroeid van 26 tot 36%. Anderzijds is de groep niet-enthousiaste lezers gedaald van 26 tot 20%. En vergeleken met het landelijke gemiddelde is dat net iets beter. Landelijk zijn er 35% enthousiaste lezers tegenover 24% niet-enthousiaste lezers.

Ja, hij loopt al een beetje op de zaken vooruit. Shakin' Stevens and Give Me Your Heart Tonight. Met veel herinneringen en emoties, maar vooral met dankbaarheid, heeft pastoor Peter van der Horst gisteren afscheid genomen als pastoor. Na 36 jaar in Helden gaat de 75-jarige priester met emeritaat. De Sint-Lambertuskerk zat vol voor zijn afscheidsmis. En na jarenlang de lessen te hebben aangekondigd, verdwijnt het nummer van Clocks van Coldplay als schoolbel van het Bouwens. De school gaat samen met de leerlingen op zoek naar een nieuw geluid voor in de gangen. Leerlingen kunnen een nummer voordragen dat volgens hen geschikt is als nieuwe schoolbel. Daarbij kiezen ze een herkenbaar fragment van maximaal 4 seconden. Een commissie beoordeelt de inzendingen en selecteert 5 finalisten. Vervolgens stemmen alle leerlingen van het Bouwens op hun favoriete fragment. Het nummer met de meeste stemmen wordt de nieuwe schoolbel. En ideeën kunnen tot en met 1 oktober aanstaande worden ingestuurd door de leerlingen. Op de voormalige schoollocatie De Pas in Helden is de bouw van nieuwe sociale huurwoningen gestart. Wonen Limburg en de gemeente Pelemaas ontwikkelen het terrein tussen de Van Hillenstraat, Averbodestraat en In De Pas. De woningen moeten volgens de planning in juni 2027 worden opgeleverd. Met de nieuwbouw willen de gemeente en Wonen Limburg het aanbod sociale huurwoningen in Helden vergroten. Het aantal beschikbare woningen loopt daar achter op de vraag. En bij de ontwikkelingen wordt rekening gehouden met de grote bomen die op de locatie staan. Die moeten zoveel mogelijk behouden blijven. Daarnaast moet de bestaande groenstructuur worden versterkt, zodat de woningen straks in een groene omgeving komen te liggen. Een delegatie uit Turkmenistan heeft een bezoek gebracht aan de Peelbergen in Kronenberg. Gouverneur Emil Roemer en burgemeester Rijn Palmer van Horst aan de Maas waren daarbij aanwezig. Het bezoek stond in het teken van het internationale Akhel-teken-evenement dat van 4 tot en met 6 september bij de Peelbergen wordt gehouden. De komst van de Turkmeense delegatie hangt samen met een groot internationaal evenement rond het Akhel-tekenpaard. En dit paardenras neemt een bijzondere plaats in binnen de cultuur en geschiedenis van de Turkmenistan. Van 4 tot en met 6 september komen bij Peelbergen fokkers, eigenaren, ruiters en liefhebbers uit verschillende landen bijeen voor het Akhalteken Championship. We gaan meteen door naar de weersverwachting. Vannacht zijn er wat wolkenvelden en opklaringen. Temperaturen circa 17 graden. Morgen overdag is het geruime tijd zo goed als droog. Temperaturen circa 22 graden. De dagen daarna, met name woensdag, valt er wat regen en zakt de temperatuur rond de 20 graden. In het weekend wordt het weer iets warmer. Zover het weer en het nieuws. Meer nieuws op de site omroepnm.nl, omroephorst-aan-de-maas.nl, maar zeker ook allemaal te vinden in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

0: Pixies, Midnight Runners, Come On Eileen. Van schilderkunst en beeldhouwwerken tot bijzondere werken van zink. Tijdens de 7e editie van Rondje Kunst was er dit weekend op verschillende locaties in Baarloop volop ruimte voor de creativiteit. In totaal presenteerden 21 kunstenaars hun werk. 5 van hen deden dit jaar voor het eerst mee.
1: We hebben 21 kunstenaars dit jaar, waarvan 5 voor de eerste keer meedoen. Ook jonge kunstenaars, en daar zijn we heel blij mee. En heel speciaal de kunstenaars van Kunstlab. De jonge kunstenaars tussen 10 en 21.
2: Die werken waren te zien bij Shiwa, waar ook de leden van Baarlo Creatief exposeerden. De vereniging viert dit jaar haar 30-jarig bestaan.
3: We staan hier op de geboortegrond van Baarlo Creatief, want hier zijn we eigenlijk... ontstaan. Hier stond de wieg. En toen hebben we een vereniging opgericht. Dus dat is 30 jaar geleden.
2: Kunst uit die 30 jaar van de leden is speciaal voor Rondje Kunst 1 keer gezamenlijk te zien.
3: Eigenlijk willen we de creatieve mensen een beetje naar kunst laten kijken. Hè? Dus een beetje laten ontwikkelen. 30 jaar geleden was dat natuurlijk nog niet zo erg. Nu heb je de informatie via internet, YouTube, alles. En dus nu pakken de mensen zelf, ga even kijken. 1 keer per maand hebben we dan een creëeravond en bedenken we een thema. En dat thema gaan we uitwerken. En dan krijg je dus allemaal verschillende dingen, ieder op zijn eigen manier. We hebben hier bijvoorbeeld de libelles hebben gemaakt. Nou, de ene heeft groen, de andere paars. De andere hebben weer een ander ding gemaakt. En zo hebben we dus elke keer een ander wat we zien, laat ik het zo zeggen. Dus ieder werkt het op zijn eigen manier uit. En dat waarderen we ook heel erg. Want de mensen zijn ermee bezig. Het komt uit hun hart.
2: Alle deelnemende kunstenaars hebben een link met Baarlo. Zo kwam Gerda Jacobs, die in Frankrijk woont, speciaal terug om haar kunst te exposeren.
4: Hoe lang woont u al in Frankrijk?
5: Al 40 jaar.
4: Dat is een hele lange tijd.
5: Dat is een hele lange tijd. Langer dan dat ik hier in Baarlo heb gewoond, ja.
4: Mist u het niet?
5: Ik kom regelmatig terug. Dus zeker Baarlo blijft altijd trekken. Het is een leuk dorp.
2: En alleen haar deelname aan Rondje Kunst is bijzonder. Ook haar werken.
5: Ik werk dus met zinkplaten. Dus ik vind het interessant om materiaal te gebruiken wat niet voor kunst is bedacht. Maar waar je dus wel een beetje doorheen kunt kijken en iets heel moois van kunt maken. Dus ik heb zelf een eigen techniek ontwikkeld met zoutzuur dat ik op die zinkplaten breng. Dus ik gebruik zogezegd zoutzuur in plaats van verf. En dat geeft een chemische reactie en geeft een tekening. En daarna gebruik ik nog eens andere manieren om het verder af te maken naar het idee wat ik in mijn hoofd heb. Je vergeet totaal wat eigenlijk de oorsprong was. Mensen vragen zich vaak af, maar ja, wat is dit? Is het nou beton? Is het inkt? Wat is het? En het geeft een heel organisch effect, vind ik. Dus het geeft een soort natuurlijk effect, een heel rustig effect. En dat vind ik zo bijzonder.
2: Ook Ineke Teunen woont in Frankrijk. Ze sloot Baarlo de afgelopen jaren ook in haar hart.
6: Ik woon al 8 jaar in Frankrijk, na mijn pensionering. En 4 jaar geleden is daar in Frankrijk mijn nieuwe liefde op mijn pad gekomen. Een Baarlonaar. En sinds 4 jaar kom ik om de 2 maanden in Baarlo en dan weer 2 maanden bij mij. En ik ben hier geïntegreerd en mijn partner is daar geïntegreerd. En dat is heerlijk samen.
2: Want niet alleen het plaatje met 200 inwoners in Frankrijk, maar ook elementen uit Baarlo worden tegenwoordig verwerkt in haar kunst.
6: Ja, en ik heb ook een werkgroepje in Frankrijk en die zeiden we gaan een château schilderen en een sprookje van La Fontaine. Ik denk, dat schilder ik, dit schilder ik. Dus toen zeiden ze, dat kennen we niet.
7: Nee. Oh, nee.
6: Oh. Dat klopt, want bij Loek in het dorp 5 kastelen, nou dat konden ze haast niet geloven.
7: Ja.
6: Elke keer als we uit Frankrijk weggaan, dan hebben we zo'n weemisselijkmakend heimweegevoel al. Maar dat hebben we hier ook als we weggaan. En ik heb voor het Tashiri-jaar ook een doek gemaakt over Tashiri. En dat is ook geveild voor de goede opbrengst. Ook voor de Stichting Kunst en Cultuur. Voor de jeugd. En dat is ook geveild en verkocht. Ik zoek altijd direct verbinding waar ik ook ben.
1: Het is verbinding. Het is ook vooral een platform voor de kunstenaars in Baarlo. We hebben heel veel kunstenaars in Baarlo. Veel meer als wat er vandaag of dit weekend te zien is. En dit is dus een platform om hun meer bekendheid te geven. Want iedereen kent Tajiri, iedereen kent Nijhuis, maar de andere kunstenaars zijn wat minder bekend.

0: Shawn Mendes en Heart of Gold. Barlo, dat vorig seizoen met moeite handhaving in de vierde klasse wist af te dwingen, wist het tegen de derde klasse VV Helden een zware opgave zou worden. Twee doelpunten, één vlak voor de rust en één kort na de pauze, deden de thuisploeg uiteindelijk de das om. Toch kwam VV Barlo, ondanks het verschil in niveau, goed voor de dag voor eigen publiek. De vierde klasse bood Helden lange tijd uitstekende weerstand.
1: Het eerste wat ik meenem is dat het een hele nuttige bekerwedstrijd is geweest eigenlijk. Prima tegenstander moet ik zeggen. Barlo hadden we het eerste kwartier ook echt wel wat moeite mee. Ik denk daarna dat we het best aardig oppakken. De tweede helft stonden we ook vrij aardig. En uiteindelijk een 2-1 overwinning, dat is altijd lekker.
2: Ja, in minuut 40 zag ik je nog boos van je bank komen. En toen leek het over slordigheid te gaan. Is dat ook hoe jij eigenlijk het grote deel van die eerste helft kan samenvatten?
1: Wij hebben gewoon best een jonge ploeg gekregen ten opzichte van het vorig jaar. En daar kruipt ooit wat gemakzucht in. En dat moet er wel uit. Je ziet als we gaan voetballen dat we het best goed doen. Maar het is soms ook wat nonchalant, zeg maar. En dat moet wel weg. En daar moet je kool op zitten, ja.
3: Ik vind dat we het eigenlijk tegen een goede ploeg, een stugge ploeg, eigenlijk best goed hebben gedaan. En uiteindelijk hoop je dan het meer. Hè. Ook op het laatst zit er misschien nog een doelpuntje in voor een gelijkspel. Maar 2-1 verloren, maar wel met perspectief voor het begin van de competitie.
2: Ja, na die gelijkmaker kregen jullie het toch ook weer even pittig. Maar dat stond uiteindelijk defensief toch allemaal goed. En is dat echt complimenten waard voor de verdediging?
1: Ik denk de tweede helft dat we best stabiel stonden. We konden wat vanuit de reactie voetballen. Ik vind ook dat we veel eerder een 3-1 moeten maken. Maar op een gegeven moment gaan we te ver achteruit lopen. En dan kan een bal binnenvallen. En dat gebeurt ook. En dan wordt het de laatste 10 minuten wordt het best hectisch, ja.
2: Je keeper uiteindelijk ook nog een penalty gepakt. Hoe voelde dat?
3: Nou ja, ik gun het hem ook heel erg. Hij heeft het niet altijd gemakkelijk gehad. Hij heeft vorig jaar nog een zware blessure gehad. Waarmee hij bijna een half jaar uit de relatie is geweest. Toen pakte hij ook een penalty. En nu weer. Het geeft hem een boost. En ik hoop dat hij het meeneemt richting de rest van dit seizoen. Want ja, dan moet hij het weer laten zien.
2: Ja, die goal, is dat iets waar jij op focust in je spel? Veel goals maken?
4: Ja, ik ben een aanvaller, dus ik leef voor goals, ja. Dat wel.
2: Ja, volgende week dan nog één laatste wedstrijd in de groepsfase. Hoe kijk je daarna?
4: Ik hoop dat we hem weer over de streep kunnen trekken. Misschien iets makkelijker dan deze wedstrijd, maar ik hoop wel dat we hem winnen, ja.
2: 400ste wedstrijd vandaag voor Barlo 1. Hoe voelt dat?
5: Ja, ik kreeg het net te huur in het kleedlokaal. Ik ben daar niet mee bezig, maar het is prachtig. Mogen de jonge jongens nog om proberen in te halen.
2: Ja, het ging natuurlijk niet zoals je had gehoopt.
5: Nee, we hebben best wel elders schoenen klasse beter. Schoenen een derde klasse. Dus op zich prima weerstand geboden. Maar wij hier geliek speelden of gewonnen. Ja. Ik denk ook wel dat er iets meer kansen waren, zeg maar. Dat we nog wel het geliek spel eruit kunnen halen.
2: Ja, jullie waren in fases beter. Het begin van de eerste helft na de aansluitingstreffer. Hoe kan het dan dat die betere fases niet uitmonden in doelpunten?
5: Ja, dat is een goede vraag. Ik vond de keeper ook erg goed. De pakte op een gegeven moment ook nog een bal van 2 meter met de dikke tier. En de echt, ja, zien mooie kansen. Dat is jammer. En hun zien wat scherp voor de goal. Dat is een leerpunt voor ons, denk ik.
2: Ja, en nu nog één wedstrijd in de poolfase. Hoe kijk je daarna?
1: De voorbereiding is tot nu toe ook een beetje rommelig. Dus ja, die bekerwedstrijden, het is beker, maar deels ook voorbereiding voor ons. Helaas missen we volgende week ook nog wat jongens. Maar het is zeker weer een nuttige wedstrijd tegen Metrek. Ook een sterke tegenstander, boven in vierde klasse. Dus ik hoop een goede testcase voor PAC 20.
2: Ja, en de competitie start ook weer voor de deur. We hopen natuurlijk op een beter seizoen dan vorig jaar.
3: Ja, daar gaan wij wel vanuit. Ik denk dat we als team sterker zijn geworden. Eigenlijk de hele selectie bij Barlo is afgelopen zomer best wel versterkt met jongens van onder 19. Dus ja, wij gaan er wel vanuit dat we het beter gaan doen dan afgelopen seizoen, ja.

Van maandag tot en met donderdag op Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas. Tussen 6 en 7 uur het nieuws van de dag in De Dag van Hier. Met nieuws, reportages, interviews en muziek. Van maandag tot en met donderdag om 6 uur.

Triangle van Jenny Grant. Ja, en we gaan richting de klok van 7 uur. Dat wil zeggen, ook de jaren gaan we dan vlak voor 7 uur niet vergeten. We gaan ze zelfs in de zon zetten. En in dit geval is het Marga Verber. Zij woont in Panningen aan de Steenbakkerstraat. En zij viert daar haar 65ste verjaardag. Van harte gefeliciteerd, Marga. En maak er een leuke avond van. Dankjewel, luisteraars, voor het luisteren naar de dag van hier. We gaan eruit met Alex Warren en The Passenger.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
1: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
0: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er twee keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Paul H. Taylor, Life by Country Heroes. The best country music in Nederland.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Lefever.
1: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En dat zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
0: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
2: We hebben judo-werte, ja, we zijn kampfsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond eben alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
0: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Tero. Tero. All right.

0: Eldebruin met het NOS Journaal. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lanspach.
1: Deze demonstratie was best wel agressief, dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
0: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
2: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
0: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Elke maandag, Kevin draait door.
4: Nummer 50.

Ja, en dan zijn we zomaar los. Goedenavond, dames en heren. Dan zijn we er met de Kevin Draaidoor Top 50. Ter ere van het jaarjubileum, zullen we maar zeggen. Het is nu precies een jaar geleden dat ik begon met mijn programma hier bij Omroep PNM. Dacht ik, ach, we gaan er een Top 50 in gooien. Duurt één aflevering langer dan ik had gehoopt. Ik dacht, ik doe de hele maand september. Maar het wordt toch ook nog een maandagje in oktober. Of in ieder geval in oktober, laten we het zo zeggen. Ja goed, en dit uur hebben we eigenlijk van alles. Brian Adams neemt ons dadelijk mee naar een inheemse zoon. We hebben de grootste hit misschien wel van de Golden Earring. Queen wil het allemaal. En we openen ons hart samen met Madonna en nog een paar dingetjes. En ja, dit is nummer 48 in de lijst. En dat is wel echt een knijter van een plaat, al zeg ik het zelf. In 1992 komt het album Keep the Faith uit. En heel veel fans vinden dit misschien wel het beste nummer van dat album. Niet Bed of Roses. Niet In These Arms. Niet I'll Sleep When I'm Dead. Maar deze plaat op nummer 48. Een hele goede plaat. Duurt 9 minuten een beetje. Maar het is wel een geweldig muzikaal stuk. Ja, Bon Jovi. En het geweldig, prachtig mooie Dry County.

Ja, dit is eigenlijk precies wat die fans allemaal bedoelen. Dit is gewoon een geweldige plaat. 9 minuut 52 lang, puur. Ja, genieten. Dat is hoe ik het vind. De mannen van Bon Jovi, ja, ze staan momenteel ook nog in het Wembley Stadium. Volgens mij nog 1 of 2 avonden. En het schijnt helemaal geweldig te zijn. Ik hoop stiekem dat hij toch nog een keer zegt, we gaan nog een wereldtourtje doen en ik ga nog een keer naar Nederland. Ik verwacht het bijna niet, maar je weet het natuurlijk allemaal niet. Hè? Op nummertje 48, Bon Jovi en Dry County. Ja, dit is nog niet echt bepaald een top 50 waarvan je zegt van, oh, dat zijn allemaal hele bekende nummers. Het is mijn eigen versie daarvan. En ja, die is ietsje anders, want we gaan nu van de mannen van Bon Jovi door naar Canada. Want daar hebben we Bryan Adams en die heeft in 1987 een geweldig album uitgebracht genaamd Into the Fire. Daar heeft hij niet heel veel hitjes mee gescoord, maar daar staat toch één plaatje op, dames en heren. Die is wel echt geweldig. Op nummer 47 is dit een heerlijke plaat van het album Into the Fire, Bryan Adams. En het naar mijn mening geweldige Native Son.

Marillion en Kaylee, ja, en dat stond op nummer 46. Ja, goed, en dan gaan we gauw door natuurlijk naar 45. Want ik moet natuurlijk niet te veel praten, anders kom ik niet uit. Want zo werkt dat nou eenmaal. Dan gaan we naar een geweldige plaat van Queen. Je hoorde ze in het vorige uur al met een heel getoog op Live Aid. Dit is I Want It All, maar nou wel de albumversie. Nummertje 45.

Ja, ik hoor je eigenlijk ook wel een beetje denken. Dit zijn die versies die ik hoor, die zijn wat langer als je normaal op de radio hoort. Ja, dat klopt. Want ik draai altijd eigenlijk alleen maar albumversies. Want dat vind ik veel leuker. Daar zit veel meer ja, het echte nummer in plaats van die uitgeknepen singleversies. Zo zie ik dat in ieder geval. Ja, hij zou 80 jaar geworden zijn afgelopen weekend, onze Freddie Mercury. Maar dat mocht natuurlijk niet zo zijn, want hij overleed al in 1991. Nou, moest ik even nadenken ook nog. Maar ja, goed, ja, ik weet ook niet of hij de 80 had gered. Want dat was natuurlijk wel een man die zo op een bepaalde manier van leven had in de tijd van Queen natuurlijk. En ja dan kan dat gebeuren. Maar dan nog is het natuurlijk triest voor de muziekwereld als zo'n grootheid het op zo'n vroege leeftijd sterft natuurlijk. Queen en I Want It All op nummertje 45. Ja, en dan gaan we naar nummer 44. Dat nummer heb ik een beetje ontdekt op een vinylplaat uit mijn platenkast. Het gaat om Madonna. En dan hoor ik, Madonna, en ja, dat zit er toch ook in. Ik weet nog dat ik de plaat opzette aan de tweede een nummer van het album, dat was dan deze plaat. Ik dacht, oh, dit is wel een lekker nummer. Dat heb ik ook heel veel gedraaid. En ik vind het nog steeds gewoon een heel leuk en lekker relaxed nummertje. Dus hij staat gewoon in die top 50. En hij staat weliswaar ook nog eens op nummertje 44. Dit is wel, ik vind het echt wel een lekker nummer. Dit is Madonna en Open Your Heart.

Madonna en Open Your Heart op nummertje 44. Ja, dat staat op dat album True Blue. En dat album heb ik dan op vinyl. En dat stiekem heb ik dat toch wel best wel regelmatig op de platenspeler liggen. Hij is nu kapot, dus ik moet een keer kijken voor een nieuwe. Maar daar moet ik nog eventjes de centjes voor bij elkaar. Dat moet natuurlijk wel een beetje een fatsoenlijk dingetje zijn. Maar goed, terug naar die vinyl. Ja, dan heb ik dat erop liggen en dan denk ik, ja, eigenlijk is dat True Blue toch wel best wel een goed albumpje. Daar staan echt wel goede plaatjes op. Papa Don't Preach, even uit mijn hoofd. Deze, Open Your Heart dan. Live to Tell als een hele goede ballad op dat album. Ja, en zo zitten we toch wel weer een beetje in de 80's. Maar schakelen we nu toch ook wel gauw over naar de 70's. Want in 1975 komt het album Fleetwood Mac uit. Van de band Fleetwood Mac. En daar staat naar mijn mening echt, ja, een van mijn favoriete Fleetwood Mac nummers ooit op. Ik weet niet, een of andere manier, de sound van Fleetwood Mac spreekt mij altijd ontzettend aan. En dat is ook een beetje zo in dit nummer. Het klinkt gewoon zo lekker. En ja, goed, dan moet hij er ook in. Dus die staat dan ook op nummertje 43. En dan gaan we over naar 1975, naar een nummertje van Fleetwood Mac. Oftewel, Rhiannon.

Ja, ik vind dit een prachtig nummer. Nummertje 43, Fleetwood Mac en Rhiannon. Ja, Kevin, alweer zo'n toplijst. Overal hoor je op de radio, toplijst. Ja, dat klopt. Maar ik vind dat gewoon leuk om af en toe te doen. En dit vond ik wel een leuke gelegenheid, omdat het een jaar geleden is dat ik begonnen ben hier bij Omroep PNN met Kevin Draai Door. En ik dacht, dan gooien we er gewoon een toplijstje in. Gewoon omdat dat kan. Gewoon een paar weken lang even geen itempjes en dingetjes. Gewoon lekker een toplijstje, omdat dat gewoon leuk is om te doen. Ja, goed. We gaan zo meteen, het volgende nummer is uit 1973, zo meteen meer. Want ik heb namelijk ook meegedaan met die Radio Veronica prijs. Vraag idee om de Gerard Ekdom show een keer over te nemen. Daar moest ik 300 likes hebben. Nou, dat is niet gelukt. Ik had er 81, maar die waardeer ik allemaal. Daar ben ik heel erg blij mee. Ik had verwacht dat ik met mijn Facebook groepen nog wel wat teweeg zou kunnen brengen. Maar ja, dan mocht je het allemaal niet op posten. Dat mocht allemaal niet blijven staan. Dus het was eigenlijk een heel gedoe. En uiteindelijk is dat niet gelukt. Dus ja, goed. En het tweede wat je moest doen, dat is ook ondertussen ook alweer voorbij. Dat was een introotje vol praten van de plaat Golden Earring, Radar Love. En laat die nu net op nummertje 42 staan. Dus ik ga eens kijken of mij dat lukt in die 40 plus seconden, of ik die intro een beetje vol kan lullen. Ja goed, deze plaat, dames en heren, die is uit 1973 van het album Moontown. De Haagse mannen van de Golden Earring weten heel goed wat ze daarmee moeten. Een knijter van hun hut en een van hun grootste nummers aller tijden. In deze top 50 staat hij dit jaar op nummertje 42. Daar is helemaal niks mis mee, voor mijn eigen mening natuurlijk. Ja goed, en wat kan ik daar nog meer over vertellen dan dat dit gewoon een heerlijke plaat is. Staat in heel veel toplijstjes, heel hoog. Dit is de Golden Earring. En het heerlijke, geweldige, prachtige, lekkere, alles zit erin. Radar Love.

genieten, hoofdletter G. The Golden Earring en Radar Love op nummertje 42 in mijn eigen top 50. Ja, misschien wel iets te laag ingeschaald, maar ja, dan moet ik daar een andere keer maar... Ja, moet ik dat maar een keer recht trekken, hè? Over een jaartje of zo. Misschien dat we hem dan weer doen als mensen dat leuk vinden. Of misschien wel niet leuk, we weten het niet, hè. Goed, we hebben nog zometeen nog één plaatje klaar, maar we gaan even vast kort vooruit blikken naar volgende week. Want ja, volgende week gaan we natuurlijk weer verder met, met deel 2 van de Kevin Rydoor top 50. Even een kleine greep van wat we allemaal gaan doen. We hebben een beetje country erin zitten. We vragen ons af waarom het geen liefde kan zijn. En we hebben 9,5 minuut genieten van The Boss. U2 heeft het over een onvergetelijk vuur. We hebben een moment met Kensington. We hebben China in onze hand. Ja, we kunnen niet meer stoppen met wat we zijn gestart. Het wordt een hele leuke tweede uitzending volgende week. We hebben het over de eerste keer dat je echt verliefd bent. Want daar zijn ook verschillende nummers over gemaakt natuurlijk. Al met al komen daar weer heel wat leuke nummers voorbij. En ook wel allemaal wel bekende nummertjes, denk ik. Er zit één onbekend nummer bij die ik afgelopen week al een keer gedraaid heb. Maar daar kom ik volgende week uitgebreid op terug. Wij gaan nu naar ook wel een redelijk onbekend nummer. Op nummertje 41. Dat is wel een band. Het is een stevige ballad, zoals je dat wel kunt zeggen. Een band die naar mijn mening ondergewaardeerd is. Vooral ook eind 80, begin 90 een beetje in die grunge rock kwam. Ja, dit is een geweldige plaat. Eric Grunwald, persoonlijke favoriet voor mij, die heeft een tijdje in die band gezongen. En die kon dat ook heel erg goed. De originele zanger was John Sebastian Bach. Maar goed, Johann Sebastian Bach. En op nummer 41 staat een plaat. Ja, heerlijk. Ik zou zeggen, geniet ervan. En tot volgende week. Dan zijn we natuurlijk gewoon weer terug met deel 2 van deze Kevin Top 40. Dit is Skid Row. Op nummertje 41, I Remember You.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
1: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
0: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als die gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijlers sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenberger brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.